0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: gratis van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo. Alles voor je dier.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
3: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Let's
11: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
12: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
14: King Distortion. King Distortion.

0: Tank.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
4: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
7: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Alles

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho. Ren je in het zweet naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop... Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby-tas... ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
14: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
16: You gotta recognize distortion.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Dat gaan we vieren.
4: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl. 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
6: Albert Heijn. King. Distortion.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendel.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens. Voor vakmanschap.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Odido. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: King. Distortion.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Moet je kijken daar. Leuke gast.
11: I know.
10: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
11: Is ook echt jouw type.
10: Ja, toch?
11: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
10: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis.

0: feel great. King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Kink. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
0: King. You gotta recognize Distortion.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en live radio, check kink.nl.

0: Goeiedag, welkom bij een nieuwe aflevering van Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metalen op King Distortion. Mijn naam is Remco Vaase, ik ben hoofdredacteur van Zware Metalen. En zoals altijd vergezeld door mijn collega, hoofdredacteur en tevens goede vriend, Pim Kastelein. En je hoorde Cenotaf uit Mexico. En dan gaat heel misschien al een belletje rinkelen, want wij hebben de komende uitzendingen van Teloorgang aandacht voor het WK. We gaan nummers draaien van bands uit alle deelnemende landen. En Cenotaf komt uit Mexico, is een death metal gezelschap al sinds 1989 actief. En het nummer Root staat op het album Saga Bélica uit 2002. Als we het WK behandelen, dan beginnen we gewoon in groep A. Mexico staat in groep A. En wordt daarin vergezeld door onder andere Zuid-Afrika. Dus Pim, goeiedag trouwens. Ik neem aan dat jij iets uit Zuid-Afrika hebt meegenomen.
1: Ja, Zuid-Afrika. Als je dan denkt aan voetbal en Zuid-Afrika, dan denk je vooral aan Vuvuzela's. Ik heb een band uitgekozen die niet actief Vuvuzela's mengt in de muziek, maar wel houdt van ongein op een eigen manier. We hebben onlangs een aflevering gedaan bij Teloorgang over debiele bandnamen. Bandnamen die eigenlijk gewoon, ja, dat je je afvraagt, hoe verzin je dit? Toen hebben we een nummer gedraaid van deze band en die kwam toevallig uit Zuid-Afrika. En toen dacht ik, nou, dat ga ik gewoon eens even hergebruiken. Dat is die band Xafleg. Dat is een band met een afkorting van 52 letters. Met allemaal hele over de top, ja, debiele, typische metal extremiteiten die erin zitten. Daar ga ik het gewoon niet nog een keer voorlezen. Als je heel benieuwd bent naar wat precies die afkorting is, dan moet je die aflevering even terugluisteren. Maar de band wordt vaak afgekort met de naam Xafleg. Dus ik heb hier de Zuid-Afrikaanse brutal death metal band Xafleg. En het grappige is deze band is een beetje als lolband opgezet door leden van de band Vulvodynia. En nu deze band een beetje bekend geworden is, is er meteen wat controverse. Want de zanger zou namelijk niet zo'n fijn mens zijn. En nu is er een dispuut over wie precies deze debiele afkortingenband heeft. Wie heeft de IP, de intellectual property van deze band. Dus er is een afsplitsing van deze band, van de zanger. En die heeft afgelopen jaar een nieuw EP uitgebracht. En daar gaan we een nummer van draaien. Dus in de vorige aflevering hebben we een nummer gedraaid van de hele versie van de band. En dit is de afsplitsing variant van die band. Met het nummer Hippopotomonstrosesquipedaliophobia.

gaan we in groep A door naar Zuid-Korea. En dan denk je natuurlijk al gauw aan... Nee, we blijven heel ver weg van K-pop. Want er wordt ook gewoon nog echte muziek gemaakt. Gemaakt door mensen van vlees en bloed. Die zwoegen in oefenruimtes. En hopelijk hier en daar een concertje mogen spelen. En Crash is zo'n band uit Zuid-Korea. Bestaan al sinds 1989. Maken een mix van thrash, industrial en groove. Van het album The Massive Crush uit 2003 is hier Discipline.

0: Na de K-metal van Crash, wat je toch met een C spelt, gingen we door naar Tsjechië om groep A af te ronden van het WK voetbal. Ik heb daar een nummer gekozen van Masters Hammer. Dat is een band waar we volgens mij, Remco, in een eerdere aflevering van Teloorgang een nummertje hebben gedraaid van het nieuwe necro-disco-album Maldoror Disco.
1: Ja,
0: heb ik dat goed onthouden?
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, dat is een beetje een fameuze band uit Tsjechië, dat Masters Hammer. Die hebben in 1991 toch wel een wat meer vreemde black metal klassieker uitgebracht die Ritual heet. En ja, Weird the Black is dat oprecht. Ik weet eigenlijk niet of het hele goede muziek is, maar redelijk berucht is het wel. En wij draaiden daar het nummer Zapelili Jisme Onen Svet van. En dat kan je maar afgevinkt hebben. Remco, ga jij ook iets heel obscuurs draaien of heb je iets bekenders in petto?
1: Ja, want ondertussen zijn we aangekomen bij groep B, Canada. En daar zit natuurlijk heel veel metalen bloed verstopt in de Canadese krochten. Bekendere bands, maar ook gewoon minder bekende bands. En een van mijn favorieten uit het land is het kieselharde Panzerfaust. Black metal sinds 2005 van het album The Sons of Perdition uit 2019 is hier Stalingrad Massengrab.

Van bekendere metallanden als Canada gaan we in het WK voetbal over naar een wat minder bekend land, Bosnië en Herzegovina. Ik moest zelf heel even de archieven induiken om te ontdekken of ik daar iets van kende. En ik heb toch best een leuke band ontdekt, Remco. De heet Divlje Jagode. Dit is gewoon heavy metal slash hard rock uit Sarajevo. 1977. Hebben een paar nummers op Spotify met meerdere miljoenen streams. Dus dat is zeker niet onbekend. En ik viel eigenlijk wel voor de hele simpele, maar toch melodische en meepakkende muziek op het nummer Motori. Ik hoor daarin Black Sabbath's Paranoid en ik hoor ook Thin Lizzy terug. Nou, dan is het al snel heel erg goed. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel meer landen die meedoen aan het WK voetbal. Wat dacht je bijvoorbeeld van Qatar, Haiti of Marokko en Schotland? Dat hoor je zo meteen als we terugkomen van de break bij teloorgang van King Distortion.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien. Per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Schuren, afplakken, lakken.
10: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Dit is Kink Distortion.

0: Je bent weer terug bij Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metalen op King Distortion. En we zijn in WK-sferen. We draaien nummers van bands uit alle deelnemende landen. En we waren aanbeland bij Qatar en daar maken ze ook metal. Allemaal nog Black Death Metal Band. Doet het al sinds 2015 en je hoorde van de EP Buried and Left Behind uit 2020 het nummer 5 Spells. Nou, ook weer gehad. We zitten inmiddels in groep B. Het vierde deelnemende land uit groep B is Zwitserland. En Pim, dan heb jij natuurlijk gewoon Celtic Frost meegenomen.
1: Ja, dat zou te makkelijk zijn. Ik weet ook niet helemaal of ik het nou leuk vind aan dit thema dat we landen hebben af en toe waarbij je eigenlijk meteen weet wat je moet draaien. Zoals je bij Zwitserland misschien plichtmatig het gevoel hebt dat je iets moet draaien van Celtic Frost. Of dat het leuker is om iets uit Qatar te selecteren waar je misschien weinig keuze hebt, maar wel daadwerkelijk iets kan ontdekken. Maar goed, ik heb dus de eer hier om iets van Zwitserland te draaien en ik ga mijn persoonlijk favoriete band uit Zwitserland draaien. En dat is Corner. Die kwamen vorig jaar met de geweldige comebackplaat Dissonance Theory. Die grooved wat meer, maar voordat de band terugkwam was ik al fan van deze band. En het oudere materiaal was een stuk meer technische thrash metal. En dat staat op de geweldige plaat Mental Vortex. En ik durf wel te zeggen dat daar een hitje op staat, het nummer Sentex Revolution. Gaan we nu naar luisteren.

0: Na Corona hoorde je een band uit Brazilië spelend deze zomer in groep C op het WK in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Je hoorde het legendarische Sacrofago, Black Trash, Dead Speed, rommelige metalgezelschap zoals dat gebruikelijk is in Zuid-Amerikaanse contraien. Bestond tussen 1984 en 1987, maar maakte vooral indruk in de periode 1989-2000. In 1987 verscheen hun album INRI. Het nummer wat je hoorde was Satanic Lust. Nog even leuk. INRI staat voor de Latijnse inscriptie Jezus Nazarenus Rex Iue Deorum. Wat in het Nederlands Jezus van Nazareth, koning der Joden, betekent. De inscriptie bevindt zich, zoals je misschien wel weet, boven het kruisbeeld van Christus, net boven zijn hoofd. We zitten dus in groep C en we gaan naar Marokko, Pim.
1: Ja, inderdaad. Ik heb een band die ook een beetje een religieuze inslag heeft. Of in ieder geval een nummer waarbij er daar iets religieus over te vertellen valt. Takbir is namelijk een anti-conservatieve punkband uit Marokko. Daar zitten alleen vrouwen in. En die schoppen tegen alles wat daar de Marokkaanse maatschappij pijn doet. Daar schoppen ze tegen aan. En dit is best wel een band die wereldwijd geëtaleerd is. Ze stonden bijvoorbeeld op het best wel hippe Le Guess Who Festival geboekt. Dat was een wat controversiële boeking gegeven de boodschap en de insteek van de band. Maar stiekem hadden wij daarvoor al een nummertje hiervan gedraaid in een aflevering van Teloorgang toen we dat nog deden bij conculega's Stranded FM. En ik heb nu het plezier dus om gewoon nog een keer iets te kunnen draaien van deze band Takbir. Ik ben zelf niet helemaal begaan met de anticonservatieve boodschap van de band. Ik heb daar verder geen mening over, maar dat is niet de reden waarom ik het vet vind. Ik vind daadwerkelijk de muziek vet. En dat is gewoon ontzettend ruizige garagepunk/hardcore. We draaien het nummer Aisha Kandisha.

Zoals collega Pim al aanhaalde eerder deze aflevering, is het natuurlijk lekker makkelijk om muziek te selecteren uit bekende metallanden als Canada en ook Mexico en Zwitserland en Tsjechië. Maar dan stel je jezelf ten doel om muziek uit alle deelnemende landen te laten horen. Dan kom je in Haiti terecht en dan is het toch wel even een klein beetje een ander verhaal. Ik heb wel wat gevonden. Johan Doré is een muzikant en die maakt alternatieve rock met Caribische invloeden. Rock Creole heet het genre. Dat doet hij sinds 2009. En ik heb eventjes geluisterd uiteraard. Wij hebben wel eens bij zware metalen dat we dingen onzwaar, onmetaal vinden. Nou, deze Johan Doré komt enigszins in de buurt. Maar ik vind nog wel dat het prima past in de uitzending van Teloorgang van het album Haiti Men Rock. Uit 2011 is het nummer Anwe en Ti Anisto en Kendrick doen ook mee.

0: Safle!
1: Na de mannelijke rock van Johan Doré hebben we tijd om nog één nummer te draaien en maken we Pool C af van het WK voetbal. We zijn aanbeland bij Schotland. En als we het hebben over mannelijke rock, vind ik de band Dune eigenlijk ook ontzettend mannelijk. Want dit is gewoon ontzettend stoere, Mastodon-achtige sludge metal. En eigenlijk is dat niet helemaal meer Schots. Van oorsprong is het een Schotse band, maar ik heb me laten vertellen dat de helft eigenlijk uit Frankrijk komt. En in een latere uitzending van Teloorgang gaan we ook een band draaien van Franse komaf. Maar volgens Metal Archives is Dune, ondanks die koloniale inmenging van Frankrijk in de band Dune, nog steeds gewoon Schots. En dus heb ik een excuus om daar een nummer van te draaien van persoonlijk favoriete album Etemen Ayenka. Alweer uit 2021. Het epische nummer CXIV. Ik weet niet of je dat beter kan uitspraken, maar dat doet er niet toe. De muziek spreekt hier bij Teloorgang. En dat is tevens het laatste nummer dat we draaien in deze aflevering bij Kink Distortion. Volgende week zijn we nog steeds bezig met het WK voetbal. Want er zijn natuurlijk zoveel pools en zoveel landen die meedoen deze keer. Daarin gaan we zowel wat bekendere bands horen als compleet onbekende bands. Dat is hartstikke leuk. Ondertussen ga je naar zwaremetalen.com om ook op de hoogte te blijven van alle nieuwe muziek op metalgebied. Ook als dat niet te maken heeft met het WK voetbal. Tot de volgende keer.

Bedankt voor het luisteren naar deze Kink-podcast. Voor meer, check de Kink-app of kink.nl. Welkom

0: Welkom bij De Loodzware Jongens. En dit keer niet uit de DB's.
1: Nee,
0: maar
1: jammer.
0: We zijn naar Groningen gegaan en zitten met onze gast in het prachtige Vera.
1: Er gaat niets over Groningen, zeggen ze.
0: Met een rijke historie. Ja. Waar bands hebben opgetreden als, ik heb hier een aantal opgeschreven, Simple Minds, The Exploited, Nirvana in een jeugdige jaar nog.
1: Ik zie daar Motorhead, geloof ik.
0: Motorhead is hier geweest. Slayer. The Cure, Pearl Jam,
2: YouTube.
0: Suicidal Tendencies, ik kan wel door. Carcass, Soundgarden.
2: Het ruikt geschiedenis.
0: En ga zo zeker noemen. Een U2 in 1980, toen ze nog heel klein
2: waren. Maarten?
0: Maarten heeft hij ook
1: getreden. Rick, hebt die gespeeld, joh.
2: 84 en dan 50.
1: Hey, maar dan vind ik het wel bijzonder, die tent nog staat eigenlijk.
2: Ja, we hebben het toch afgebroken, maar hij is wel netjes, hè, Boutje.
0: Waarom wij naar Groningen zijn gegaan en voor wie, dat ga je zo meteen horen. Ja. Onze gast heeft een radio- en een tv-verleden en daarom ga ik mijn vaste tafelgasten voorstellen in de categorie radio en tv.
1: Oh.
0: Welk tof radio- of tv-programma zou ik met jou moeten vergelijken, Rick? Wat zou je mooi vinden?
2: Hoe heet dat programma ook weer op Sky Channel?
3: Dan ben jij nog steeds naar op zoek, volgens mij, naar die clip.
0: Nou, die heb ik al gevonden.
3: Oh, die heb ik gevonden. Ja. Jammer.
0: Waarin Rick nog een hooggetoupeerd haar. Middenjaars.
3: Of rock, toch? Of Sky, ja, weet het, met Nick Wall. Ja.
0: Dat zou je wel mooi vinden. Oké. Okay. Ja. Het is
3: heb je
0: anders
3: gedaan?
0: Geworden.
3: Oh, je hebt het anders gevonden.
0: Rick is teletext pagina 888.
3: Oh.
0: Ondertiteling. Ondertiteling voor doven. Wat er gezegd wordt en wat Rick verstaat.
3: Ja, dat kan ik meestal wel gebruiken.
0: Compleet verschillende dingen. Hij ondertitelt zijn eigen leven. Al decennia loopt hij achter de feiten aan. De letters verschijnen traag. Soms ontbreekt er een stuk en toch zet iedereen hem aan. De gitarist van de Dutch Metal Legends, Marder, Rick Bammer!
3: Ja, mooi man.
0: En dan zit, want Rutger is er vanavond niet. Nee. Moest bij de kids
1: Je moet
0: zijn.
1: Met mij doen vandaag.
0: Zit is RTL Boulevard.
1: Och jee.
0: Praat razendsnel, weet van alles, of denkt dat. Altijd breaking news, ook als dat niet zo is. Zijn concertagenda komt sneller dan het weerbericht. De knabbel en babbel van de show, Sydney Simon.
4: Hey.
1: Dankjewel.
2: Jij ergens? Heb je ook wat voor jezelf bedacht?
0: Ja, nee, dat is niet nodig, jongens.
1: Als er inderdaad een tv-programma voor ernst zou moeten zijn, wat zou het moeten zijn,
2: Rick? Dan ga je nu aan mij vragen.
0: Ja, dus,
1: is jongens, het tussen kunst en kitsch dan, of zo?
2: Maar dan de kitsch, denk ik. Hè?
0: Oh, wat mooi.
1: Ik denk dat een hele goede is.
0: Jongens, even opletten.
5: De Loodzware Jongens.
0: Let op.
6: Je hebt bands die zo per LP steeds beter worden. Bij Van Daal is dat zeker het geval. En wat dacht je van Pictje? Ze hebben een nieuwe zanger. Schmulek heet hij. Ik weet bij God niet hoe je het schrijft. Het is een ingewikkelde naam, maar zingen dat hij kan. En heel Pictje heeft een nieuwe injectie gekregen. Moet ik er nog wat over vertellen? Of zullen we gewoon maar eventjes... Ja, maar even start de banden maar.

0: Nou, lekker begin.
1: Het is toch heerlijk, man.
0: Heerlijk.
1: Picture was dat.
0: En een lekker solo.
1: Message from Hell.
0: Komt hij dan?
1: Ja.
2: Ik moet even
0: Rutger doen.
2: Ik moet Rutger doen.
0: Oh, oké, okay, jongens.
2: Weer lekker ernst.
0: Lekker doe het, Ernst. Dat is Rutger dan.
2: Doe het.
1: De geschiedenis kent vele mijlpalen.
0: Mijlpalen.
1: De uitvinding van de grammofoonplaat, de maanlanding en vanavond. Ja, wat we gaan beleven vanavond, jongens, is ook absoluut top. Op de katholieke radioomroep, beter bekend als de KRO, openen zij een metaldeur die niemand had zien aankomen. Langharige mannen smolten, zoals kaarsen smelten, langzaam, onvermijdelijk. Eén schreef zelfs een nummer over. Verblind door de liefde schreef hij haar naam verkeerd. Zo gaat dat als je een vlam je te dicht nadert. Zij trok zich er niets van aan. Ze had metal te draaien en dat deed zij. Week na week, jaar na jaar, tot de kaars uitging. Maar het licht bleef.
0: De luisteraars zien jouw gezichten nu niet bij. Je zit zelf weg te smelten.
1: Man.
0: Ja, echt zo.
1: Zo mooi.
2: Net die kaars.
1: Vanavond is ze hier in Vera in Groningen. Ja. We zijn naar haar toe gereden, want zo hoort dat. Niemand minder dan Hanneke Kappe.
3: Fanboy alert.
4: Daar dan.
1: Dat was hem, Hanneke.
0: Okay, mooi.
1: Ja. Daar zitten we dan.
4: Leuk.
1: In Vera. Ja.
4: Nou.
1: Met Hanneke Kappe.
0: Ja.
1: Jouw roots zitten in Groningen, toch?
4: Ja, klopt. Geboren, getogen. Ik woon er nog steeds.
1: Geboren, getogen. Nooit ergens anders geweest?
4: Ja, ik ben overal wel geweest. Maar,
1: niet qua wonen?
4: Mijn plek om naar terug te gaan. Ja.
1: Oh, hoe voel je trouwens om jezelf te horen?
4: Schattig.
1: Is dat schattig? Is wat je bij het binnen schiet?
4: Nee, ik ben heel trots op wat ik toen heb gedaan. Het was een ruig programma. Leuk. En,
1: ja.
4: Maar meestal klonk ik ietsje anders. Dit was heel, denk een beetje aan het begin of zo. Nog heel licht.
1: Volgens mij was dit uit 1981, geloof ik. Hmm. En we hadden net even over, wanneer is Stampij eigenlijk nou begonnen? Jij had over 1979.
4: Nou ja,
1: dat dacht je?
4: 79, 80, ja.
1: Dat daar is begonnen. Ja, ik kon het niet helemaal terugvinden eigenlijk.
0: Ja, 80, 81 zag ik. Ja.
4: Okay.
0: Ja, een beetje terug
1: ik kan niet veel verder dan de 81, maar ik heb nergens de start gevonden. Dus het kan maar zo 1979.
4: Op een dag was het zover.
1: Exact, zo moest het ook zijn.
0: Opeens was het er.
1: Niemand weet exact meer, gewoon. Het was er.
4: Op een dag was het.
1: Nee, maar eerst wil ik even weten, kom je uit een muzikaal gezin?
4: Er werd van muziek gehouden bij ons. Ja, maar dat denk ik wel. Ik kan me herinneren klassieke muziek, maar dan in de categorie Rudolf Schock. En zo, in Mozart's Eine kleine Nachtmuziek.
5: Niet veel Venom dus.
4: En dat was toen nog niet uitgevonden. En, ik had twee zussen, die zijn 9 en 10 jaar ouder. En die hadden allemaal singeltjes bewaard uit hun glorietijd. Dus daar liep ik een beetje achteraan natuurlijk.
1: Yeah.
4: Maar zo is mijn zo is het begonnen eigenlijk.
1: Okay.
4: En radio luisteren natuurlijk.
1: En wat voor singeltjes hadden die zussen van jou? Weet
4: van
1: je nog een
4: Paul,
1: beetje?
4: Enka en van. Dus het waren heel oude singeltjes. Dat kan ik me herinneren. Die, vooral Paul Enka en. Ik weet het zo niet allemaal. Stupid Cupid, stop hitting on me. Dat is Connie Francis, geloof ik. Niemand heeft daar nu nog van gehoord.
1: Nee.
4: Maar die waren toen blijkbaar heel beroemd.
1: Ja.
4: Dus ik begon met oude nummers eigenlijk.
1: Oké. En wanneer ben jij de metal gaan ontdekken? Of de hardrock was misschien een beetje in die tijd, in de jaren 70. Wanneer begon dat, vond je dat interessant worden? Was er ook een band die daar een aanleiding voor jou toe gaf?
4: Nou ja, mijn muzikale roots qua crushes zit bij Peter Green van Fleetwood Mac. Geweldige gitarist. En Jimi Hendrix. En Jimi Hendrix, dat vind ik krijg nog zelfs kippenvel als ik de naam uitspreek. Ja. Zo goede gitarist.
1: Ja. Ja.
4: En dat was zo ruig.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat was het ook.
4: Het heet waarschijnlijk niet metal wat hij deed. Hè? Ik weet niet hoe het heet.
0: Ja, misschien heette het toen nog geen metal. Maar,
4: En ik was natuurlijk zangeres van White

0: Annie. En dat was ook een rockband. En het ging af en toe ook zo tekeer, heel ruig tekeer, dat je kunt denken, ja, er zat wel een zekere connectie. Ja.
1: Nee, dat begrijp ik inderdaad wel. Ja. Weet je nog dat jij je eerste singeltje kocht? Of een LP of iets dergelijks?
0: The Cream was dat.
1: The Cream?
2: Oh, wauw.
0: Ja.
2: Oh. In a white room with white curtains. In a white room with white curtains.
1: Zing jij maar niet.
2: Nee, dan ben ik ook geen muzikant.
1: Wij begrijpen het allemaal. Shit, waarvan acteurs. Maar dat is inderdaad, dat was in de jaren 70, denk ik.
0: Ja, en Donovan vond ik ook leuk. Want het was meer gewoon omdat hij de wereld wou verbeteren.
1: Oh, en daar... En daar was je wel van de wereld verbeteren?
0: Oh ja, nog steeds.
1: Nog steeds?
0: Ja.
1: En lukt het?
0: Nee, joh. Ik doe mijn best op mijn kleine vlakje. Ja,
1: nee, dat begrijp ik. Ik heb van de week een aantal uitzendingen van Stampij gedraaid, die gewoon op internet te vinden is. En ik werd wel behoorlijk enthousiast gemaakt, zeg maar. Ook voor de muziek van toen. En ik zat een beetje in dubio. Zal ik toch wat afwijken van ons standaard patroon? We zijn natuurlijk altijd alleen maar Nederlandse metal uit. Ja. Maar ik heb gewoon zin om even van het pad wat af te wijken. Ik geloof dat ik daar wel gewoon zin in heb. door ook gewoon enthousiast geworden door de Stampij en de muziek die daar werd gedraaid. Gaan we zo meteen nog uitgebreid over hebben. Mm-hmm. Een van al die die ik opzette van Stampij. Ik viel trouwens gelijk in de muziek. Was het een stukje van de uitzending. En dat was de band Girl School.
2: Oh ja.
1: En ja, goed, ik heb de LP's ook. Ik draai ze ook niet zo heel erg vaak meer. En ik hoor, denk ik, oh wauw. Ja. Je wordt gelijk gezogen in die tijd, zeg maar. Dus ja, geen Nederlandse metal. Wel een aantal, maar ook een aantal ook niet.
3: Waren zij een beetje de vrouwelijke motorhead, werden zij volgens mij ook genoemd.
1: Zeker, zeker, zeker. Ze hebben ook met Lemmy volgens mij ook een nummer gemaakt.
3: Ja, ook met Lemmy nummer gemaakt, ja. En,
2: die EP hebben ze gemaakt. Valentine's.
1: Ja, goed, we gaan even door, als je het vindt.
2: Okay.
1: We gaan nu eventjes een nummer draaien van Girl School. En Race with the Devil.

0: Ja, de allereerste wat ik dus opzette van Stampij was dus Girls School. En wat zei je nou net, Hanneke? Dit was, vond jij...
1: Het was op het kantje, hoor, dat het erin mocht in het programma. Ik mocht lekker zelf weten wat erin kwam. Maar ja. Ik vond zo af en toe gewoon meisjes erin wel heel fijn.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen dacht ik van ja, vrolijk, maar iets ruiger mag wel van mij.
2: Het was
0: lekker te soft voor je.
1: Ja, een beetje te soft. Maar ja. Wel leuk. En ik vind het ook geweldig. Ik bewonder hen ook wat ze deden.
0: Ja, nee, dat...
1: Maar ik word er niet heel wild van.
2: Hierna okay. Meteen wat harder ze er tegenaan.
0: Nou, dat gaat ook
2: in de show.
1: Godzijdank.
0: Gaat ook helemaal goed komen.
1: Ja.
0: Heb je trouwens nog instrumenten bespeeld zelf thuis?
1: Gitaar.
0: Gitaar.
1: Vanaf dat ik heel klein ben.
0: Akoestisch toen, denk ik.
1: En klassiek.
0: Klassiek,
1: ja. Ja.
2: Leuk.
1: Ja, heel erg leuk.
0: En laatst nog elektrisch of?
1: Ja, wel eens voor de lol, weet je wel. Ik kan wel makkelijk wat loopjes doen, zodat je denkt dat ik heel erg goed kan spelen.
0: Dan, oh, je wekt de indruk dat het heel wat is. Maar eigenlijk is het helemaal niks.
1: Nou, niet op gebied van
2: ik doe het ook, hoor.
0: Nee, precies. Heb je ook nog blokfluit gespeeld?
1: Ja. Ja.
0: Ik zag namelijk een quote van, ja, die zal het niet kennen, Tineke van Wijk.
1: Ja.
0: En die zegt, ik heb vroeger blokfluitles van haar gehad op de Albert Schweitzer School in Groningen.
1: Ja.
0: Je zal haar niet kennen waarschijnlijk. Ik heb natuurlijk heel veel leerlingen gehad. Maar kennelijk gaf jij blokfluitles.
1: Ja, we deden van alles. Ik gaf les vlak voordat ik ermee stopte. Ik heb 2 jaar les gegeven. Toen kreeg ik het zo benauwd. Ik dacht, ik wil wat anders gaan doen.
0: Ja.
1: Maar toen ik daar les gaf, dat was op de Albert Schweitzer School inderdaad. Toen deden we dansen. En wat maar leuk was... extra voor de kinderen, buitenschooltijd. Om een blokfluit spelen was er 1 ding van. Ja, dat deden we, dat ze dat nog weet.
0: Oh ja, dat is wel bijzonder, hè?
1: Ja,
0: en was dit allemaal voordat jij bij de radio kwam enzovoort?
1: Vlak ervoor. Ja.
0: Oké, grappig man.
1: Ja.
0: En ik begreep dat jij de afwas deed met je broer.
1: Ja.
0: Harry?
1: Broer heet Harry. En,
0: je maakte dan ook muziek maakte jullie tijdens de afwas.
1: Dat klopt inderdaad. Want als je
0: ging dat?
1: Nou, dat ging bijvoorbeeld van dat je begon met de kwast erin te leggen. Kopjes. En dan kwam er een soort melodie. En dan kwam er nog wat.
3: Gewoon de afwasritmesectie was het gewoon.
1: Ja, en dan een lied er doorheen. En dat maakte het afwas leuker.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Hij is muzikant, ook in hart en nieren.
2: Ja. Dat zit wel een beetje in de familie dus.
1: Ja, muziektherapeut. We hebben heel veel samen. Nog steeds tot op de dag van vandaag.
0: Ja,
1: genieten
0: wij
1: samen van muziek.
2: Tof.
0: En maken jullie ook samen muziek? Is dat ook gebeurd?
1: We hebben heel veel gedaan, ja.
0: Ja? En zijn jullie smaken, komt het een beetje overeen? Of is er een gemene deler te vinden?
1: Ja, ik denk... Nou, waar de gemene deler is Motorpsycho.
0: Ja.
1: Geweldige band vinden wij dat alle twee. En die hebben we hier in Vera heel vaak gezien. Het is een tijd lang een soort huisband geweest.
0: Ja, ja, ja.
1: En als je speelde, stond er een rij tot aan de grote markt.
0: Zo. Echt waar? Ja, er is zoveel animo voor.
1: Ja.
0: En kon jij er dan sneller naar binnen komen omdat jij Hanneke Kapper was?
1: Nee, joh, tuurlijk niet.
0: Nee, is dat ook in die rij?
1: Tuurlijk,
0: ja. Oké, nou misschien dat jij een achterdeurtje had dat je even binnen kon komen. Maar dat speelde dus niet.
1: Nee.
0: Wist je al op jonge leeftijd al dat je wilde gaan... zingen?
1: Ik heb zingen altijd heerlijk gevonden. Maar ik wou gewoon dierenarts worden, zoals heel veel meisjes. Hè? Dat je met leuke, lieve...
0: Begon met prinses, denk ik.
1: Nee, het is gelijk.
0: Nee, echt waar? Ja. Waar? Oh, nou, mijn dochter wilde altijd prinses worden.
1: En oh ja.
0: Ja, en trouwen met mij. Heel lief.
2: Oh ja.
0: Nu zeker niet meer. Maar nee, jij was gelijk al dierenarts. Was
1: dierenarts
0: wel...
1: leek me heel leuk. Maar muziek en zingen vond ik ook altijd... Ja, wat ik je vertelde. Ik zat met 7 jaar op gitaarles. Mm. Dus,
0: ja. Maar uiteindelijk, dierenarts is het niet geworden.
1: Nee. Dus ik wou naar de kunstacademie. Dat wou ik altijd. Heb ik ook gedaan uiteindelijk. Tijdens Stampij deed ik ook de kunstacademie.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Dat combineerde je?
1: Dat combineerde ik op raadselachtige wijze.
0: Hmm. Okay.
1: Hoe ik dat deed, ik weet het echt niet. Maar het is me wel gelukt.
2: Ja. En ook in de band dan, White Honey. Of was dat was ook toch tegelijkertijd?
1: Alles overlapt elkaar een beetje. Ja.
2: Ja. Ah, ja. Okay. Ja, lekker druk.
0: Ja. Ik vroeg me af, heb jij trouwens nog een verzameling qua LP's, CD's of... Verzamel jij muziek ook? Of?
1: Nee. Ik had heel veel LP's. Vaak met handtekeningen van de bands.
3: Oh, wow.
0: Ja.
1: En op een dag dacht ik van, weet je wat ik doe? Ik geef ze allemaal aan Vera.
0: Oh, wat lief.
2: Ze liggen hier.
0: Maar ook wel heel... Waar zijn ze?
1: Ik heb ze nooit teruggezien.
2: Oh, nou, net iemand ze meegenomen.
0: Oh, ja, daar ben ik bang van ook. Oh, wat stom.
1: Er kwamen jongens met een bak en hebben al meegelegd heel veel LP's. Waarvan ik dacht, goh.
0: Oh, jij dacht, Veer heeft er meer aan dan ik.
1: Ja.
0: Nou, dat is wel heel lief. Dat is toch een beetje die wereld weer een beetje beter maken.
1: Ik wou de wereld beter maken.
0: Ja, maar je bent nu al kwijt.
1: En ik weet nog wel hoe mooi, hoe bijzonder die verzameling was. Maar verder ben ik helemaal niet van het verzamelen.
0: Nee. En hoeveel LP's waren het ongeveer? Weet je? Waren er meer of minder dan 100?
1: Meer.
0: Meer dan 100 in ieder geval.
1: Had ik ze maar aan jullie gegeven.
2: We verzamelen nog steeds vinyl.
3: Maar deze zou me zeker aanbevolen.
0: Deze fout is niet te herstellen.
1: Nee, het is gewoon.
2: Nee, het is weg hier. Nee.
1: Ik heb hem gewoon bekend, de fout. Hè? Had ik ook niet kunnen doen. Hè?
0: Ja. Dat heb je helemaal
1: als je het niet tegen me gebruikt.
3: De keerzijde is, je hebt waarschijnlijk een aantal mensen er ontzettend blij mee gemaakt.
1: Dat weet ik wel zeker.
3: Dat weet ik wel zeker inderdaad.
0: Dat denk ik
2: maar
0: ook.
2: Maar kan ook wij kunnen zijn.
1: Ja,
3: dat hadden wij kunnen zijn, maar dat is niet het geval.
1: Je moet afsluiten.
0: Ja, ik denk het ook. Wat is je eerste concert? Kan je dat nog herinneren waar je heen bent geweest?
1: Oeh.
0: Dat is al heel lang geleden hoor.
1: Ja, is ook zo. Wat zal dat zijn geweest? Ik denk dat...
0: In Vera, denk ik?
1: Nee, vreemd. Nee, dat was pas later eigenlijk, ja. Nee, ik ging natuurlijk met White Honey. Ik maakte zelf de concerten.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: De voorprogramma's en zo zag ik natuurlijk ook. En,
0: ja. Maar je was niet daarvoor al een
1: AC/DC
0: keer...
1: ACDC ben ik geweest, wat ik heel erg leuk vond.
0: Ja. Ja.
1: Samen met Erwin Java, de gitarist van White Honey.
0: Oh, ben je er eens twee heen geweest?
1: Ja.
0: Oh, wat leuk. Ja, dat
1: en dat was een heel leuk moment, want we vonden het heel erg geweldig. Maar het was ook overdonderend, dus we gingen even op de gang staan, Erwin en ik. En toen, vreemd genoeg, ging er een deur open naar de gang. En er kwam de gitarist op de schouders van iemand binnen, al gitaar spelend.
2: Angus Young.
0: Oh.
1: Ja. En hij liep zo voor ons langs en wij stonden
0: kijk, nou wat.
1: Al gitaar spelend weer de zaal in en maakte het lied af.
0: Oh, dat is wel bijzonder.
1: Dat is toch een vreemde gewaarwording.
2: Top.
0: Ja, nou ja, dat...
1: Het is echt gebeurd.
0: Nee, dat geloof ik zeker.
2: Volgens mij deed hij dat ook.
1: Dat was denk ik een gewoonte, alleen wij stonden dat was zo komisch.
2: Ja, hij gaat dan op schouders zalen.
0: We gaan naar jouw nummer 3 toe en die vind ik best bijzonder.
1: Welke heb je het over?
0: Ik heb het over Asagram.
1: Ja.
3: Oh.
0: En Anneke Kappen, en goed, iets pittiger. Nou, dat klopt ook wel.
1: Ja.
0: Hoe kom jij aan Asagram?
1: Nou, het is zo... voor onze ontmoeting nu heb ik hetzelfde gedaan als wat ik voor Stampij altijd deed. Gewoon goed vragen om me heen. Ik ben op zoek naar gewoon hele goede muziek. Heb je een tip? En toen kwam iemand met de tip Asagram. En ik vind het leuk dat het een vrouwenband is.
0: Ja.
1: Het is Noors-Nederlands gemengd, geloof ik.
0: Ja, daar is het wel mee begonnen, ja. Voor mij is nu vooral Nederlands, geloof ik. Maar, ja.
1: En ik draaide het. Ik dacht van, nou, dat had ik zeker in het programma gedraaid, ja. Toen
0: ik
1: zag toen een live concert dat ze ook in de Jarretels en de dingen allemaal opneemt. Ik dacht van, nou, vind ik het wat minder.
0: Hoeft niet.
1: Die hoeft niet per se, maar goed, dat vinden zij leuk om te doen. De zaal, denk ik, ook.
0: Ja.
1: Ik vond het geweldig.
0: Oh.
1: Jij dan vindt niks aan?
0: Ja, zeker wel. Nee, dat vind ik absoluut is wel mijn ding. Maar ik was wat verrast.
1: Verrast? Verrast?
0: Nou, ik weet het niet.
2: Verrast?
0: Ja. Maar jij maakt natuurlijk Stampij. Nou, dat was natuurlijk de metal van toen.
1: Ja.
0: Ik heb natuurlijk geen idee hoe jij je metal ontwikkeld gaat hebben. Daarna, daar gaan we het al over hebben. Maar ik zag onder andere voorbij komen dat je ook jazz en zo soort dingen hebt.
1: Ja.
0: Dus... Ik, als ik dat had verwacht, had ik meer inderdaad de picture verwacht.
1: Ik ben echt een vrouw van het nu. Daarom heeft het ook zo lang geduurd voordat ik hier aan mee wilde doen.
2: Ja,
1: ik dacht van,
2: ja, we moesten wel een beetje jagen, Hanneke, om je hierin te krijgen.
0: Dat heb je goed gedaan, Rick.
2: Ja, uiteindelijk is het gelukt. De doorzetten. Hè?
1: Ja, doorzetten. Ja.
0: Uiteindelijk
1: ja.
0: zitten we hier dan inderdaad, ja. En ik dacht, ik ga lekker oude lijken ga ik draaien.
1: Nee.
0: Daar wordt Hanneke blij van. Maar...
1: Ik heb alleen oude wijvenkoek meegenomen. Dat is het enige.
2: Ja, daar zijn we gek op.
3: En we hebben Rick bij ons.
2: Ja, dat
0: komt
2: oude lijken ook.
0: Maar
2: we hebben anderen, om nog even op Asagram door te gaan. Anderen hebben we natuurlijk in de show gehad. De drumster van Asagram.
1: Nou, dus
2: is pas echt bij de Looswarion.
0: Nou, absoluut. Nou, we gaan draaien. Asagram, en je hebt uitgezocht De Verloren Tijd.
2: Yes.
1: Oh. Ja.

0: We zitten met Hanneke Kappen van het radioprogramma Stampij in de begin jaren 80, maar ook van de band White Honey. Daar gaan we nu even een track van draaien, de live track. En dan gaat Hanneke de band voorstellen. En wij vroegen ons even af of wij het goed horen.
1: Nou goed, ja.
0: Maar we gaan eerst even luisteren naar White Honey met Nothing Going On in the City.
2: Voor de zwart-wit kijkers stel ik nu even de leden van de band aan u voor. Aan u dus. In het zwart is dit Robbie Elsinga, maar vooral in het zwart daar is Peter Walrecht.

0: Ja, White Honey. Wat doet het met je als je dit hoort?
1: Ik ben er echt trots op. Ja. Ja, ik denk daar met heel veel plezier aan terug. Het is gewoon een ijzersterk nummer, dit.
2: Het is
1: ja.
2: sowieso een goed nummer.
0: Maar inderdaad. Net vond je Girl School eigenlijk veel te soft.
1: Nee, dit is niet te soft. Nee, dit is met een andere... het is geen heavy metal. Nee. Je moet het in de muzieksoort bekijken die het is.
0: Ja.
1: Ja.
0: En waarom is dit geen heavy metal?
1: Ja, nee, dit is het grens. Ja,
2: dat was rock.
1: Ja, rock is het. Rock.
0: Ja, maar waarom deed u het niet harder dan dit? Want dat vond jij in ieder geval wel leuk.
1: Ik vond het hartstikke leuk, ja.
0: Maar White Honey was... Ben je ervoor gevraagd voor White Honey? Was het al een band toen je erbij kwam?
1: Nee, Dirk Jolink is Dirk Dildo in de volksmond.
0: Ja,
1: Dirk Dildo.
0: Dat is toch goed gehoord. Dirk Dildo, mooie naam.
1: Die wilde een bandje beginnen en wij waren bevriend. En die zei van, volgens mij moet jij bij ons komen zingen. En toen zijn we samen begonnen met gewoon repeteren tot we genoeg nummers hadden. En toen gingen we spelen hier in de stad. En dat was gewoon gelijk raak.
2: Ja. Ja, maar was je dan al zangeres ook? Of,
1: ik
2: deed je
1: speelde
2: al
1: met mijn
2: gehoord?
1: Broertje in Ada en de Cox bijvoorbeeld.
2: Oh ja.
1: Bandjes. Ik zat al in bandjes.
2: Ja, ja. Okay.
0: Maar waarom klonk White Honey dan zoals het klonk? Waarom was het niet harder? Waarom was het geen AC/DC? Waarom klonk het zo?
1: Dit was wat het was, ja. Het klonk zo. En ik was heel tevreden. Ja, en we hebben echt sensationele optredens gehad. Is ontzettend leuk. We speelden alles en iedereen gewoon helemaal plat.
0: Ja.
1: Ook dat we in de zaal binnenkwamen. Het klinkt, ik moet even opscheppen hoor. Mag het toch wel even?
0: Ja, dat is
2: kom maar met een mooie verhaal.
0: Doe mij nooit.
1: Nee, maar dat mensen zo daar zaten en toen waren we nog helemaal niet zo bekend. Dat we bij onszelf dachten, jullie weten het nog niet, maar straks gaan jullie helemaal neer.
2: Ja.
0: Let op.
2: Dat gaat
1: let op.
0: Ja, nou goed, ja. Die motivatie vind ik ook nodig om het überhaupt voor elkaar te krijgen, denk ik dan.
1: Ja.
0: Dat, was dit trouwens, nou, het was dus niet je eerste band, want je had ook met je broer al...
1: Veel bandjes waren daarvoor, alleen dit was... Ja, meteen een heel andere effect had dit.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Precies op het goede moment ook.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja.
1: We hadden natuurlijk veel met Herman Brood.
2: Dat wou ik net zeggen, want het heeft voor mij ook wel zo'n sfeer van Herman Brood.
0: Absoluut.
2: Rock'n'roll.
0: Ja. Absoluut.
1: Rock'n'roll, ja.
0: Want volgens mij, een gitarist, Erwin Java, dat is natuurlijk, hij was natuurlijk geweldig.
1: Nog steeds,
0: ja. Inderdaad, ja. Die ging toch ook na White Honey naar Herman Brood, toch?
1: Ja. En de drummer ook, Peter Wouwrecht, in de volksmond Peter Paalrecht ook.
0: Die ging ook naar... Oké, en hoe hebben ze het daar beleefd? Want het lijkt me geen gezonde werkomgeving.
3: Alcoholisch gesproken bedoel je?
0: Nou ja,
2: andere consumpties.
0: Volgens mij had Herman wel meer...
3: Herman Brood, ja.
1: Hij had heel veel muzikanten die langskwamen, meededen een tijd... en weer plaats maakten voor iemand anders. En,
0: ja, het is wel een soort community inderdaad. Dat wisselde nogal eens bij Herman Brood inderdaad.
1: Ja.
0: En heeft Erwin het daar lang volgehouden, of weet jij dat?
1: Nee, maar die had ook andere ambities. Die was veel meer bluesman, wat hij tot op de dag van vandaag ook is. Hij is de beste bluesgitarist van Nederland. Mm-hmm. Officieel is het een benaming voor hem, ja.
0: Ja. Spreek je nog eens iemand van de band van destijds, ja?
1: Dirk Dildo het meeste eigenlijk. Die,
0: een fantastische naam. Ja. Noem je hem nog steeds zo?
1: Nee.
0: Hey, Dirk Dildo, kom eens.
1: Hoe we daarop kwamen, we hadden voor iedereen een bijnaam. Ik was dus Sibylle Koek.
0: Ja, ja.
1: De eerste recensies van White Honey gaat ook over de Engelse zangeres Sibylle Koek.
0: Oh ja. Oh, dat is mooi.
1: We verzonden alles bij elkaar natuurlijk. Ja.
0: Ja.
1: En we hebben Robbie Elsinga, die heeft dit nummer geschreven, geweldig. Later ook door anderen uitgevoerd, hè? Nothing Going On in the City.
2: Ja?
1: Ja.
0: Ja, is dat een goed
1: kaartje. Maar toen dachten we van, hij moet ook maar gewoon een beetje... een andere imago kreeg. Hij had zijn haar geblondeerd. En toen hadden we bedacht, dan wordt hij Björn Gylström. de Scandinavische sensatie.
0: Ja.
1: Nu ook in Nederland hadden we erbij bedacht.
0: Ja.
2: Kijk heel even achter op de hoes, dat is dan hij.
1: Ja. Nee, dat is Peter Paal. Dat is Björn Gylström.
0: Je hebt de LP meegenomen om even te laten tekenen door Hanneke natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk.
0: Maar dit is natuurlijk net één LP gemaakt, Hanneke, met White
1: Honey. Toen ben ik uit de band gegaan. Dus nog even met een andere zangeres zijn ze doorgegaan en toen is het gestopt.
0: Je was gewoon te belangrijk, Hanneke.
1: Nou ja. Dat zou ik niet willen zeggen. Gewoon het momentum was ook voorbij. Dat denk ik.
0: Ja, dat is maar één LP geweest, ja, 1979.
1: Ja, we speelden, je moet het zo zien, het was een soort... We speelden als een idioot overal, ja? Echt 5-6 keer in de week. Op laatst wist ik niet eens meer waar we waren soms. Mm. Ik weet niet of je dat ook kent.
2: Ja.
1: Dus dat je denkt...
2: Verkeerde stad.
1: Ja. Hallo. Ja. Hallo.
0: Zo vaak treedt Marder niet op, hoor.
2: Nou, nou ja, als ze achter elkaar een toertje doen, dan is het wel eens lastig inderdaad. Waar zijn
1: maar
2: we vandaag?
1: Wat de fout was die wij maakten, is dat we geen tijd namen om nieuwe nummers te maken.
2: Oh, ja.
1: Om gewoon dus stil te staan, om even bij te komen, weet je wel.
0: Ja.
1: Dat hoort er ook bij.
2: Ja,
0: ja dat denk ik.
1: Goed, kan luisteren, wat wil iedereen eigenlijk precies?
2: Ja.
0: Ja.
1: En dan gaat het zomaar mis.
0: Ja,
2: een beetje is niet makkelijk.
0: Jij besloot er dan uit te stappen.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Het werd me te veel. En ook, ik had niet het gevoel dat ik echt genoeg invloed had op hoe we het deden. Ik wist toen ook nog niet zo goed hoe je dat moest doen, hè? Invloed uitoefenen. Ik was gewoon een Hansje in Bos, beste landjongen.
0: Ja, ja.
1: Ik zou het nu wel anders doen, denk ik.
0: Ja?
1: En ondertussen zat ik natuurlijk ook bij radio en bij televisie. Je ziet me,
0: daar zat je al
1: aan. En dus eigenlijk was ik ook al met andere dingen bezig.
0: Ja. Nou, zo gaan we het even hebben hoe jij daar bent terechtgekomen bij radio en tv. Ik ben gelijk al geïnteresseerd, maar goed, dat doen we zo meteen wel even.
1: Ja.
0: Ik ga eerst nog even, denk ik, een nummer draaien. Ik ga een nummer draaien. en dat is... Nou, ik zat met het dilemma, wat ga ik nou doen deze aflevering? Omdat ik zo werd gegrepen door Stampij en de muziek die hij draaide. En ook vrij onbekende groepen waren. Heb ik ook zin in. Even uit die tijd.
2: Terug in de tijd.
0: Terug in de tijd, oude dingen draaien. Ik heb er één gevonden. Dus even, volgende week is alles weer Nederland. Deze week even een uitzondering. Virtue. Heb je er ooit van gehoord?
2: Nee. Virtue.
3: Obscuur.
0: Het is ontzettend obscuur. Wat een beetje dus pas bij Stampij. Had ook allemaal obscure dingen. En ik denk dat Virtue net later was dan Stampij. Dus ik denk dat je het gedraaid zal hebben, Hanneke. Maar Virtue heeft volgens mij 1 of 2 singeltjes gemaakt. Dat was het. En ik ga het nummer draaien. We Stand to Fight. En ja, ik vind het echt... Zeker omdat zo'n bandje is die maar... Ja, heeft niets gepresteerd. Nee, behalve dan een enkel singeltje.
2: Zeg maar ook even niet.
0: Ik word daar ontzettend blij van.
2: Is het ook weer uit Engeland?
0: Echt de New Wave Bridge heeft middle periode.
2: Ja, wel leuk.
0: Ook een beetje de tijd als Stampij, zeg maar. Dat,
1: je denkt
0: ook
1: wel dat ik die gedraaid had in mijn programma?
0: Ik denk dat jij dit wel had kunnen draaien, denk ik.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat ze net ouder zijn dan dat Stampij... was. Denk dat Stampij al gestopt, denk ik. Dit denk ik 384 of zoiets. Maar echt nog de New Wave Bridge heeft middle gevoel komt bij.
2: Let's go.
0: Ja, komt hij aan. Virtue. Yeah.

0: Old school.
1: Ontzettend old school.
2: Nou, wel fijn hoor.
1: En Hanneke, jij twijfelt of dit wel in stapij was gedraaid, hè?
3: Nou ja, ik ben echt. Ja, dat heb ik. Ik had mijn twijfels halverwege. Want het is een beetje. Ze struikelen zo hier en daar. De gitarist struikelt.
2: Een solo'sje in het begin struikelt hij een beetje.
3: En het is. Dat vergeef ik iedereen natuurlijk. Maar je komt niet zomaar in stapij hoor.
1: Oh, dan zijn wij wel een succes.
3: Ja, je hoort het.
1: Misschien ook wel een punt. Maar ik vind het heeft een vibe voor mij, zeker nu. Dat ik, ja, ik vind het zo old school.
2: Het is wel lekker veel twintig gitaarwerk en zo.
3: Man. Dat is leuk.
2: Ja, ik wel broos, want dat geef ik je dan gelijk in. Struikel een beetje, het klinkt wel heel broos van... Even een heel klein foutje, hoor, en je bent lost of zo. Hoor. Nou is het natuurlijk een opname, maar als dat live... dan denk ik, wow, dat is wel een uitdaging volgens mij nog.
1: Ja, wellicht wel inderdaad. Ja, ja, ja.
3: Maar die twins. Dubbele solo, vind ik ook leuk.
2: Dat is heel mooi.
1: Daar word ik zelf erg blij van. Hey, we hadden een beetje een discussie al. Wanneer begon Stampijn? Nou, we gaan het volgens mij niet uitkomen, hè?
3: Nee, daar gaan we niet.
1: Het was 79, 81. We weten het gewoon eigenlijk niet zo goed meer.
3: Ongeveer toen. Het was er opeens en dat was ongeveer toen.
1: Precies. Ja. En ik heb even kijken wat het wereldnieuws toen was. Oh. Qua setting even, wat speelde er toen? En ik heb het over 81, 82, want, in die tijd. Maar je had in ieder geval de aanslag op Ronald Reagan.
0: Ja.
1: Amerikaanse president speelde toen.
2: Ja, ja.
1: IBM, die introduceerde zijn eerste personal computer. Oh. De IBM PC, dat is ook in die tijd. De Falklandoorlog speelde.
2: Oh, ja.
1: Israël viel Libanon binnen. Nou, er is niet heel veel veranderd.
2: Nee, nee, nee, nee.
1: E.T., die kwam in de bioscoop.
0: Oh, E.T. van Home.
1: En Helmut Kohl, die werd de bondskanselier van West-Duitsland.
0: Oh, ja. West-Duitsland nog, hè?
1: Ja. En er waren nog heel veel krakersrellen in Amsterdam. Nou, die tijd was een beetje dat stampij dus daar was.
3: Dat is wel goed dat het er was, jongens. Hè?
1: Ja. Nou, zo te horen kon die tijd dat wel gebruiken, inderdaad.
2: Ja, inderdaad.
1: Hoe kwam jij daarbij, Hanneke, bij stampij? Jij was de oorspronkelijke presentator.
3: Ja, ja.
1: Jij bent ermee begonnen.
3: Ja.
1: En hoe ging dat? Hoe kwam je daar?
3: Het was zo. Ik speelde in White Honey en we waren te zien geweest op televisie bij Vara's Popkrant, volgens mij. En Popcaravaan, Vara's Popcaravaan.
1: Ja.
3: En op dinsdag had je Alfred Lagarde.
1: Ja.
3: Natuurlijk legendarisch.
1: Ja. Ja.
3: En op woensdag dacht Caro, daar gaan we wat tegenover zetten. En toen dachten ze, laten we dat met een vrouw doen. En laten we dan dat doen met het wilde wief uit Groningen. Dus toen ging ik op auditie.
1: En je werd gebeld?
3: Ja.
1: Hoe ging dat? Je werd gebeld van, joh, hey, we zitten er aan te denken.
3: Heb je zin om op auditie te komen voor... ik zeg natuurlijk meteen ja.
1: En jij wist dat het ook dan ook een metalprogramma...
3: Ja, hardrock heette het.
1: Hardrock.
3: Ja. Zo werd het genoemd.
1: En had jij ook voorwaarden? Je kwam daar op auditie en ik kwam voor ze, nou hallo. En toch een beetje bleu, denk ik.
3: Nee,
1: je had er nog geen ervaring mee?
3: Ja, kon ik dat toch doen alsof ik er heel veel verstand van had. En ook alles wist van...
1: Ze trapte erin.
3: Ja, zeg maar. Ik moest met een soort proefprogrammaatje opnemen. Dus,
1: in Hilversum?
3: Ja, in Hilversum.
1: Dus je bent van Groningen met de trein naar Hilversum gegaan?
3: Ik ging altijd met de trein en dan met een tas met LP's. En ik had ik zei, nou, dat is goed, tot volgende week. En die dagen die toen volgden, heb ik gewoon bij iedereen die ik kende... mijn licht opgestoken van ik wil echt... de beste van het beste van hard rock horen. En zo ben ik begonnen.
1: En ze zagen dus wel zitten, want het was ook hun idee om jou daarvoor te vragen.
3: Ja.
1: Zij kwam met 2-0 voor. Ja. Waren er nog andere concurrenten, zover je weet? Je was eigenlijk de enige ook.
3: Ja.
1: Nou, dan is het wel makkelijk scoren, denk ik dan.
3: Ja.
1: Maar dat is op zich natuurlijk wel tof, dat je dan daar wordt gevraagd. En
2: ja, natuurlijk.
1: En met een tas vol LP's mocht je erheen gaan om wat te gaan draaien.
3: En het was, zoals ik zei, de dag na Alfred Lagarde. Dus ik kon altijd zorgen dat het ruiger was.
2: Oh ja. Wow. Eerst naar Alfred luisteren en dan, nou, ga ik even
3: dan
2: overheen.
3: Dan gaan we eens even een
2: schepje erbovenop.
1: Dat was wel een beetje jouw doel.
3: Ja, als je dan toch hard gaat, dan moet je ook
1: dan
3: gewoon
1: ga je ook echt
3: hard
1: even hard. Waar komt trouwens die naam Stampij, hoe is die ontstaan, weet je dat?
3: Die bestond al, hadden ze bij de KRO bedacht.
1: Dat bij de KRO bedacht?
3: Ja.
1: Oké, dus had je er weinig invloed op?
3: Zo was het gewoon, zo heette dat, ja.
1: Zo ging dat gewoon...
3: In die tijd speelde ik ook nog in White Honey. Zong ik in White Honey. En toen het programma begon, kwam ik wel eens mensen tegen... die zeiden van, die bijvoorbeeld in Amsterdam, weet ik veel, waar we speelden... En dat er iemand was van, heb je dat wijf op de radio al gehoord, zeiden ze tegen mij. Dat wijf wat op de woensdag...
1: Echt waar?
3: Ja, en dat bedoelde ze was als compliment. Ik zei, nou, dat ben ik. Nee, dat ben jij toch niet? Want ze dachten, daar zit een wulpse blonde struisen vrouw. Maar ik was toen gewoon een schriel.
1: En dat viel ze wel tegen misschien wel.
3: Nee, ze waren weer stom verbaasd. Dus moest ik ook de keer daarna bewijzen dat ik het was. Dus had ze, ik zeg tegen die tijd ongeveer, zeg ik dit en dit, dan weet je dat ik het ben.
2: Maar je had dan een geheim woord, een sleutelwoord.
3: Code, ja.
1: Codewoord. Ja, ja, ja, ja.
2: Maar jij zei zelf net even, toen we elkaar even praten voor de show, van je wilde harder dan de garde, maar jij hebt dan Slayer geïntroduceerd bij het Nederlands publiek.
3: Ja.
2: Ook om boven Lagarde uit te gaan.
3: Het was natuurlijk. Bij mijn begin dacht ik, ik ga harder dan Lagarde. Maar ik vond het zelf natuurlijk ook geweldig.
2: Ja, zeker.
3: Dus het is niet zo dat ik mij alles afstemde op Lagarde, maar ook op wat ik zelf.
2: Nee, maar wel Slayer te danken aan Hanneke dan.
1: Ja, ja, ja. We hebben natuurlijk ook wel het jaar 1982, waarin het volgens mij eindigde uiteindelijk. Dus het was wel de jonge Slayer.
3: En die was
2: uiteraard.
1: Ja, die was toch iets beter te verteren dan misschien de Slayer verderop.
3: Ja, het was natuurlijk niet best allemaal hè, met Slayer. Ik geloof dat ze verschrikkelijke dingen zeiden. Maar ik vond het wel. Ik dacht, nou.
1: Het is wel lekker.
3: Dit is wel even lekker.
2: En ik zag hier nog een post hangen, dus hadden die ook nog gespeeld in Vera.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat is echt de beginjaren. Leuk man.
1: Maar op zich vind ik het wel bijzonder dat de katholieke radioomroep denkt, wij gaan eens even een hardrockprogramma maken. Ja. Met hel en verdoemenis. Heb jij. Daar hadden ze kennelijk geen bezwaar.
3: Nee,
1: ze
3: liet het ook helemaal aan mij over. Wat ik draaide.
1: Ja.
3: Ja,
1: en dat is eigenlijk allemaal omdat de concurrent Vara op dezelfde tijd de dag ervoor hadden.
3: Ja, ze dachten dat is een leuk idee.
1: Fuck katholiek geloof, wij gaan gewoon, de concurrent is belangrijker. Wij gaan ook een hardrockprogramma maken.
3: Ik denk het.
1: Ja, goed. Ja.
3: Ik hoef het ook niet religieus of zo te zijn.
1: Dat hoeft ook allemaal niet. Je had geen restricties erin, je kon draaien wat je wilde. Ja. En dat is toch wel lekker. Je had helemaal geen last van de KRO dus.
3: Nee, die vonden het hartstikke leuk.
1: Die waren ook wel enthousiast.
3: Of ze luisterden niet, dat weet ik ook niet. Maar ze...
1: Ja. Hoe reageert trouwens jouw omgeving toen jij zei, ik ga radio maken in Hilversum en de familie en zo. Hoe was dat voor ze? Vond ze
3: dat
1: tof?
3: Ja, ik geloof dat ze dat leuk. Ja, ze hadden natuurlijk al achter de rug dat ik in een band zat, hè, overal speelde. Dus dit paste er wel goed bij.
1: Ja. Wij gaan... de ballenbak.
2: De ballenbak?
1: We hebben natuurlijk Rutger is er niet.
2: Maar daar hebben we wat op verzonnen, toch?
1: Ja, heb jij daar wat verzonnen? Moet toch even dan de jingle erbij
2: pakken. Ik zit alleen een beetje tegen de zon te kijken.
1: Ik moet even de goede jingle.
2: Ik heb een digitaal rad.
1: Oké, maar eerst moeten we... Oh, hier.
4: Ah, het jingeltje.
1: Aha. Juist.
5: Rutgers.
4: Ja, Rutger is er niet.
1: Nee, het is
2: jawel,
1: even,
2: maar de rat draaien is
1: nu even, Rick. Nou, ik zou zeggen Rick.
2: Ik ga gewoon aan het rat draaien, is een digitaal rat. Ik druk op een knop, gaat hij draaien, komt een nummer uit en daar hoort een vraag bij.
1: We gaan even kijken.
3: Over vroeger toch niet, mag ik hopen?
1: Kan van alles.
3: Mag ik gewoon ook een antwoord verzinnen?
1: Jawel.
3: Dan is het
2: liever een eerlijk antwoord. Ik ga draaien.
1: Maak je ook een geluidje?
2: Als het goed is wel, ik zou mijn microfoon er even bij kijken wat hij doet.
1: Ja, dat is goed.
4: Hey.
3: Wat cute, hè?
4: Digitaal klikje.
1: Dat is toch heerlijk. Hoor. En waar komt hij op uit? Oh, een bel!
2: Nummer 15.
1: Dan
2: moet ik even tappen naar een ander schermpje. Als ik dat een beetje kan zien. Ja. Nummer 15. Oh. Ik ben benieuwd of je hierop wat je hierop gaat antwoorden. Nou, ben je wel eens in aanraking geweest met de politie? En waarvoor?
1: Dat is een mooie vraag. Ja, je mag kiezen welke je het leukste vindt.
2: Het is eigenlijk Ernst's favoriete vraag, hoor. Dat,
3: ik heb een schandalige ontmoeting met toen Gerard en ik... Gerard Weissmuller, die ook in het programma heeft opgetreden. Daar ben ik inmiddels mee getrouwd, hebben we kinderen helemaal goed. Toen we elkaar net kenden, gingen we op de fiets, kwamen we uit de stad. We waren ontzettend vrolijk.
1: Dronken?
3: Nee, dat niet. Iemand is ik voor het
1: nee, niet, hè? Nee, dat is ook waar.
3: En we werden aangehouden, want we reden door het rode stoplicht.
4: Oh, foei.
1: You naughty girl.
3: En er was geen mens te bekennen, midden in het holst van de nacht. En we zouden een boete krijgen.
1: En dat was in Groningen?
3: Gewoon in Groningen.
1: Dan zijn ze niet gewend dat...
3: En toen heb ik verschrikkelijke dingen... Langzaam ontstak ik in woede.
1: Ja.
3: En toen heb ik echt dingen gezegd waarvoor je nu tegen de politie... Meneer, ik ben ben ik prima met de politie. Maar die nacht niet heb ik verschrikkelijke dingen gezegd.
1: Ja. Weet je wel wie ik ben?
3: Nee, dat niet. Nee, meer van dat het... Dat
5: belediging van de ambtenaar in functie, ja, zeg maar.
2: Dat was het eigenlijk.
5: Heel goed, heel goed.
3: En toen mochten we gewoon doorfietsen. Dus,
2: ah, dat wel.
1: Oh, het hielp wel. Toen hielp het nog.
3: Ja, nou, maar het was niet mooi.
1: Okay. Maar het scheelde wel weer een bekeuring.
3: Het scheelde wel een bekeuring, ja.
1: Dat is toch wel lekker. Toch,
3: ik heb niet eens gezegd wat ik zei. Dat hoeft ook niet, hè? Je kunt er wel iets...
1: Oh, dat mag,
3: bij...
1: hoor.
3: Nee, dat hoeft niet. Klaar.
5: Nee, was, je mag het erbij verzinnen, ieder
1: ook. Oké. Ik denk dat ik het ongeveer wel kan. Laten wij gaan naar jouw nummer 2. Daar heb ik staan. Ja, ik kreeg met nummer door. Oh, maar ja? Ik weet niet zeker of jij...
3: Ik wil het maar weten. Ik heb 3 opgestuurd, dus ja, ben benieuwd.
1: Klopt. Vandenburg van den Berg.
5: Hey, Atje.
1: Atje.
3: Ja.
1: En vertel eens even. Waarom...
3: Nou ja, die was wel de gast in het Radio Bijstandbij. Vond ik leuk. Ontzettend aardige kerel. En ik heb hem een keer geïnterviewd. En toen hadden we afgesproken, je gaat niks zeggen. Je gaat alleen met je gitaar antwoorden. Verdikke me. Hebben jullie niet kunnen vinden dat fragment, denk ik? Of
1: ik ga het wel even nog bijzoeken. Of ik dat nog
3: want ik kon het niet terugvinden, want het is een heel grappig interview.
1: Ik vind het een goed idee. Moet het bij ons ook. Alleen met gitaar antwoorden.
2: Dat is wel een leuk idee.
1: 2 uur lang moet je alleen maar...
3: Dat kon hij heel goed. Ja.
1: Oh, oké. Okay. Ik vind het een goed idee.
2: Een leuk idee, inderdaad. Ja.
1: Maar jij zocht uit Out in the Streets.
3: Ja.
1: Is daar nog een speciale reden voor...
3: Nee, ik dacht van, jullie vroegen naar Nederlandse hard rock. En ik dacht van, nou, ik vond dat toen leuk. Ik vond vooral hem een geweldige gitarist.
2: Ja, nog steeds.
3: Ja, joh.
1: Zeker. We gaan snel luisteren naar Atje.
2: Ja, maar,

0: portion. Hallo zu alle Jungs.
1: Welcome. Dit is Kink Distortion.

0: zitten hier met Hanneke Kappen, waar we zo meteen lekker verder mee gaan babbelen. Maar eerst...
1: Dames en heren,
2: allemaal opgelet.
3: Oké, ga gelijk van wal steken, want ik ga weer gesaboteerd worden door de
0: universiteit.
3: Ja, Hanneke,
0: jij hebt er zin in.
3: Zaterdag 21.3, muziektheater van Ginkel, Rijnstapel en 3 bij Meduursteden. 8 uur s'avonds, City Riot, Evil Centric, Remco. Oh nee, Remco komt te vervallen. Friso, beterschap jongen.
0: Die is ook niet te horen.
3: Zaterdag 21.3, Studio Gons Gouda. 8 uur s'avonds, Dutch Prog, Night 4.
1: Beterschap?
3: Hurryland.
0: Ik weet ook niet.
3: Spectral Incident.
0: Ik heb het tegen

0: After?
1: Ja, die bestaan nog steeds, jongen.
2: Oh, echt?
1: Wow. Vanaf, die doen het al sinds Woodstock, geloof ik.
3: Nou, ja, minimaal, denk ik.
2: Nou, zijn heel oud.
1: Kijk, zaterdag even die Cornel Almere. Opium, Deadsticks.
2: Die is even
1: schrikken. C-punt Hoofddorp om 20:30. De Dirty Denims en Glock 45. Zondag tegen de Walhalla Nijmegen om 1:00 smiddags. Walhalla met Abhorrent Drift, Blood of Kings, Panopticon en Shatterproof.
3: Dat zijn heel obscure namen.
2: Allemaal namen die jullie kennen, denk ik.
1: Paard Den Haag, 19:30. Predatory Void en The Fifth Alliance. Twee toffe bands. 26:03 muziekgieterij Maastricht, 19:30. Master met The Rise. Hey, onze vrienden van The Rise of Rebellion spelen dan weer.
2: Misschien beter.
1: Kijken, vrijdag 27:03. Backstage Horen en 9:00 avond. Snare, album release, Open the Gates. Ja, dat is heel leuk. 27:03, De Vorst in Hilversum.
3: 8:00 avond,
1: Metal Café, Previse, Rihanna speel, Sugar Spine.
2: Wij doen het wel goed.
1: Slachthuis Haarlem, 19:30, Lindworm, Spit for the Masses, Abusive Forms. Zelfde dag, Roodkapje Rotterdam. 8:00 avond, Zoot, Gele
3: Geile.
1: Wat
2: over schoon.
1: 28:03, Rockclub The Cave Amsterdam. 9:00 avonds. Seven Steps of Denial. Mutator.
0: Eentje nog.
1: Die heb ik net al genoemd. Zaterdag 28:03. Nee, ik heb het allemaal verzonnen. Nee, mijn duim was open. Iduna Drachten.
0: Zo lang mogelijk.
1: Iduna Drachten. 3:00 smiddags.
2: Zijn moment.
1: Iduna Drachten. Drachten Darkness. Om 3:00 smiddags. Met Ruin. Assagraam. Helleguit. En
3: daar staat je gewoon op de wacht.
1: Daar moeten we gewoon even allemaal naartoe gaan.
2: Naar Drachten. En Hanneke gaat ook, hè?
0: Ja, ik sta op rij 1.
1: Kijk, toch.
2: Kijk.
1: Aan de dames en heren. Maar inderdaad, dit was een redelijk niet te volgen concertagenda.
3: Dat vond het wel lekker gaan.
1: Disclaimertje. Ik vond het wel leuk.
4: Heel zware mannen en Hanneke Kappen. Ik hoop dat jullie het een beetje naar je zin hebben in Groningen. Prachtige stad. En ik heb weer een raadsel voor je klaarstaan.
5: Yo, Mike. Wat is er nu uit je platenkast gevallen?
4: Vandaag is het een album uit 2022. En het is vijfde album van de band.
3: Vijfde album.
4: En hij is geproduceerd door... Oh, dat is grappig. Dat staat er niet eens bij. Ik kan wel vertellen door wie die gemixt en gemasterd is. Dat is namelijk door Rick Velken. Het artwork is gedaan door Wasi Candeles.
3: Dat is een makkie voor mij.
4: Kind.
0: Namelijk.
4: De fotograaf is
3: mijn eigen beentje.
4: Nou, ik denk dat jullie nu al weten. Althans, Martin. Ik denk dat één van jullie het nu al moet weten.
3: Mike, weggeef je.
1: Is dat Planet Metalhead dan? Of
3: Planet Metalhead.
1: Ja, Planet Metalhead.
4: Zeg toch nog bij dat de plaats uitgekomen via PT78 of PT78 Records.
3: Dat klopt ook, Mike.
4: Open,
3: je hebt het eigenlijk goed voor elkaar.
4: Open goaltje.
3: Ja hoor,
2: nou, dat is heel snel.
4: Volgens mij is het al lang geroepen. Het is een dame die met vuurballen gooit. De dame is schaars gekleed. En als ik het zo zie, een double D-cup. En ze staat in een soort van vuur, zee en een blauwe, donkergrijze lucht met witte vlarden erdoorheen. Nou,
3: maak ons gelijk, Mike. Zeg het maar.
4: Verlangen natuurlijk enorm naar de track die ik van dit nummer van
3: dat
4: de album ga draaien.
3: Welke heeft je
4: line-up van de band ten tijde van deze plaat was Geoffrey Maas op gitaar, Rick Velken op drums en vocals, Vinnie Wassink op bas en backing vocals. Rick deed trouwens ook nog wat backing vocals.
3: Rob van Haren
4: op de vocalen.
2: Backing vocals.
4: Onze Rick Bouwman op gitaar. Hey. Geen vocalen. En dat is misschien maar beter voor iedereen. Patricia Bakker en Koen Bakker.
3: Lekker
4: dat. Die, de koren deden.
3: Ja.
4: En dan vermoed ik, maar dat kan degene bij jullie aan tafel veel beter vertellen dan dat ik het kan, dat het om dit nummer gaat waarbij dat koor is gebruikt. Want het is mijn favoriete track van de plaat. Ik heb het over Planet Metalhead natuurlijk van Martyr. Yay! Die ligt hier op tafel. Die heb ik hier in de hand. Het boekje tenminste. De CD zelf.
1: Booklet.
3: Booklet.
4: De case, de jewel case, juist. Die ligt op tafel.
3: Okay.
4: Ik heb het over Planet Metalhead van Martyr. En ik ga een track draaien waar dat koor in zit. Waarschijnlijk dus van Patricia en Koen Bakker. Mijn favoriete track van die plaat is La Diabla.
3: Oh ja.
1: Oké, nice.
3: Lekker.
2: Nou Rick, dit is lekker voor jou.
1: Ja.
2: Nou, komt
3: weer. Heerlijk nummertje.

0: wel leuk dat Mike deze uit zijn platenkast heeft laten vallen. Ik hoop dat hij nog heel is.
1: Ja.
2: Oh, vast wel, vast wel.
1: Ik vind het ook heel bijzonder dat hij deze gekozen heeft.
0: Maar mooi, deze hebben we vorige week voor de luisteraars het horen nog voor Erik gespeeld in de Nobel.
1: Ja, maar die was overleden afgelopen december. Net een soort van herdenking van hem.
0: Ja. Ja, dat was een hele mooie avond.
1: Ik val alleen af, zou dit nummer Stampij gehaald hebben, Hanneke?
3: Denk het wel.
1: Ja, denk je het wel? Vind je het strak genoeg?
2: Stampijwaardig.
1: Hard genoeg?
3: Het zangstuk heel lang. Ja. Laat van mij wat korter mogen. Ik vind het is gewoon
0: je bent echt meer van de gitaren.
3: Ja, daar gaat het mee om eigenlijk. Ja. En de rest is gewoon op weg naar een geweldige solo. Ja.
1: Jij bent...
3: Of tenzij er zijn natuurlijk ook metal dingen waar het gaat om de riffs, de snelle wendingen, wat bijna instrumentaal is. Ja. Dat vind ik ook helemaal te gek.
1: Ja. Ja. Jij bent van de solo's, hè?
3: Ja.
0: Ja, lekker, hè? Dat heb ik wij ook, toch?
3: Dat hoor je toch wel eens vaak,
1: hè? Ja, maar ik hoor ook heel veel mensen. We hadden namelijk een nummer uitgebracht met de loodzwaren. Met allemaal gasten. Die hebben uiteindelijk hebben 25 mensen, denk ik, erbij gewerkt. Aan het nummer van Here and Eight uit de jaren 80 van Dio toen geschreven. We're Stars heette dat nummer. En voor een goed doel. En nou, het leek ons leuk om dat nummer, zeg maar, met muzikanten die in onze show waren geweest, om dat nummer nog een keer op te nemen.
3: Leuk.
1: En dus er is een solo van 4 minuten, denk ik.
0: Ja, zoiets. 12 gitaristen. Of zo.
1: Die alleen de soleren. En
0: is geweldig leuk.
1: Zeg maar, de toppers uit de scene in Nederland. Dus dat is echt iets voor jou, Hanneke.
0: Nu moet je even luisteren, inderdaad.
1: Ja. Mag eens naar de nieuwsfeitjes.
0: Ah, nieuwsfeitjes. Nou, niet zo heel erg veel.
1: Dat is heel mooi, dat komt goed uit. Dan gaan we snel weer door naar
0: Stampij. Het hete nieuws van gisteren, dus een week geleden, als je dit hoort, dat is natuurlijk het overlijden van Phil Campbell.
1: Ja.
0: Van Motorhead. 35 jaar Motorhead gezeten, las ik. Nee, 31 jaar, ik vergis me. 31 jaar. Hij is 64 geworden. En had ook natuurlijk ook zijn eigen band, hè? Phil Campbell en de Bastard Sons, wat hij met zijn zoons deed. Dus,
1: ja.
0: En, verdrietig nieuws. En goed nieuws, leuk nieuws. Cryptosis is de tour gestart in Amerika.
2: Ja, klopt.
0: En wat ik vet vond, sowieso vet, want ze hebben echt...
2: Nightliner, heb je dat ding gezien?
0: Nee, ik zag vooral die foto voor de whisky. Ja, Go-Go en de whisky, weet je wel. Maar we begonnen toch ook allemaal in de jaren 80.
1: Ja.
2: De BR, absoluut.
0: En ook de hair metal natuurlijk.
2: Klopt.
0: Heavy metal bands uit de US. Dus gave foto, vind ik altijd weer gaaf om te zien.
2: Even een positie.
0: Voor een Nederlandse band.
2: Zeker voor een Nederlandse band. Even een positief stukje nieuws. Meneer Henk Westbroek is getrouwd. Gefeliciteerd, Henk.
0: Nou, gefeliciteerd, Henk.
1: Ja, misschien het enige vraag oproept, maar op de Facebookpagina is het allemaal te zien, geloof ik. Hè?
2: Ja, klopt inderdaad.
1: Ja, onze Henk is wat ziek. Maar dat geeft niet. Ja. Niet heel ernstig, maar hij is wel grieperig, zeg maar.
4: De loodzware jongens.
1: Even lekker tussendoor, waarom niet? We gaan naar... Stampij. Ik ben nieuwsgierig. Die eerste uitzending. Je gaat dat dan zitten? Was het live trouwens?
3: Zeker weten.
1: En moest jij ook de techniek zelf doen? Of werd dat voor
3: soms
1: je...
3: deed ik het zelf en soms deed de technicus het. Maar ik deed het zelf ook. Vond ik leuk.
1: En hoe ging dat die eerste keer? Hoe nerveus was je?
3: Nou, ik ging... ik had goed voorbereid. En ik ging, zoals altijd, met een grote, zware tas vol met LP's... met de trein naar Hilversum.
1: Ja.
3: Jarenlang heb ik dat zo gedaan. En ik deed het gewoon. En gewoon plezier maken. En bak herrie. En ik vond het meteen ontzettend leuk om te doen.
1: Weet je ook herkend in de trein van... Hé, daar zit Hanneke. Van Stampij? Ja.
3: Nou, heel vaak natuurlijk dat ze mijn stem herkennen. Hè? Dat is toch steeds zo van, ik herken je aan je stem. Dan denk ik ook van, nou zeg. Maar nee, dat is natuurlijk ook een compliment. Ja.
1: Zeker.
3: Tot op de dag van vandaag.
0: Nou ja, ik vind je stem ook herkenbaar, hoor. Ik denk ook meteen weer aan die tijd, als ik je hoor.
1: Ja, absoluut.
3: Ik word er vaak op aangesproken.
1: Ja. En het programma is in het begin ook toch wel primetime.
3: Ja, tussen 5 en 6. Ja, was mogelijk. Hè?
1: Zat je in de auto naar huis te rijden en dan kon je gewoon Stampij horen met dikke metal.
3: Ja. Dat is mogelijk, hè?
1: Ja, dat is toch wel vet inderdaad. Ja. En wist je überhaupt wie er luisterde? Had jij contact met luisteraars?
3: Ja, ik kreeg veel berichtjes. En ik had ook wel dingen die ik vroeg aan mensen die luisterden. Bijvoorbeeld vertelde hoe jij thuis luchtgitaar speelt enzovoort. Bij welke...
0: Ja, gitaar.
1: Ja, ze doet gelijk even na.
0: Ze doet meteen na.
3: Ja. Dus dat soort dingen. En ik, ja, heel veel reacties.
0: Brievenpost natuurlijk. Hè?
3: Brievenpost ja, gewoon.
1: Ja, IBM had net zijn eerste PC uitgebracht. Dus.
0: Nee, ja, die had nog niet iedereen.
3: Ook de muzieklijsten moest ik ook van tevoren allemaal met de hand invullen. Hè? Ja, dus ja, ik moest altijd eerder daar zijn allemaal, om die lijsten te maken.
1: Ja. Ja.
3: En dan kwamen de pluggers lang. Mike, Metal Mike kwam natuurlijk langs.
0: Ja.
3: En vaker gewoon van die vertrouwelingen die die geweldige liedjes hadden. Dus op laatste verschoof ik nog wat. Dan kon ik dat invullen en dan gingen we los.
1: Ja, ja, ja. En hoe groot was jouw team? Had je überhaupt een team om je heen?
3: Ik had geen team. Ik was gewoon het hele team.
1: Je deed gewoon allemaal zelf?
3: Ja.
1: Oh, wat vet.
0: Wat heb jij dan een geluk, Ernst? Hè? Was ben je blij met ons dan, of niet?
1: Nou, niet zo enthousiast.
2: Dat laat er niet altijd blijken dat hij blij is met ons.
1: Vooruit. Ik ben heel blij met je, Rick.
3: Maar bij mij waren ook altijd mensen te gast. Hè? Bijvoorbeeld, dan werd ik weer gebeld door de portier, die heel streng was natuurlijk in Hilversum op dat mediavelgebouw.
1: Ja.
3: Ik zei, een heel vreemd volk komt hier aan. Mag ik ze doorlaten? Ik zei, kom maar door, hoor. Dat is natuurlijk... Ze zagen er heel ruim uit, hè? Dat is natuurlijk nog zo dat je denkt, dit is niet in vredesnaam.
1: Ja.
3: Maar het was altijd heel gezellig. Het stond altijd volk. Een beetje wind van het headbangen, natuurlijk.
1: Ja, ze hoorden het ook, hè?
3: Dat is goed volk, ja, zeker weten.
0: Ja, is het ook.
1: Ja. Ja. Zocht jij zelf de muziek uit?
3: Ja.
1: Alles, dat tasje vertelde je natuurlijk al in de trein, dat is allemaal zelf...
3: Grote tas met LP's die later hier weggegeven zijn. En wat ik net zeg, er waren altijd mensen die kwamen met tips van... Is dit misschien wat? Daar ging ik dan ook even naar luisteren of ik het kon gebruiken of niet. En pluggers.
1: Ja, en hoe ging dat? Je kan natuurlijk niet mailen en zo. Je kon nu even appen.
3: Nee, dan kom je dus... gewoon in een kamertje en die komen allemaal mensen op audiëntie.
1: Oh ja? En plaatjes. Dan met plaatje van, joh, dit plaatjes, misschien niet.
0: Cassettes misschien? Ook demo's of zo, ja, van bandjes.
3: Ja.
1: Ja. En het organiseerde hier in Groningen?
3: Nee, daar in Hilversum.
1: In Hilversum. In Hilversum kon men komen en dan ging
3: van tevoren kwamen mensen langs om te kijken of het geschikt was daarvoor.
1: Ja, precies.
3: Of dat ik het leuk vond. Maar heel vaak vond ik het niet ruig genoeg.
1: Ja, precies.
3: Dan dachten ze, dit is ook wel een beetje leuk. Dus ik heb wel vaak mensen teleurgesteld, denk ik.
1: Dat wel?
3: Ja.
1: Oké, okay. En als je het dan beluisterde voor de uitzending... was, neem ik aan, dan voor de week erop?
3: Ja, of soms voor als ik het helemaal geweldig vond, gingen we gelijk los.
1: Los. Had je een bepaald criterium van dit wel, dat niet? Ja, hard. Maar...
3: Ja, en luisteren met de huid, hè?
1: Juist, je moet gewoon kippenvel krijgen.
3: Ja.
1: Geen kippenvel, geen kans.
3: Nee.
1: Dat is eigenlijk...
3: Tenzij er een heel goed verhaal bij hoort, maar het moet gewoon goed voelen. Ja. Hebben jullie dat ook?
0: Ja,
3: de huid, hè?
1: Het moet me raken, zeg maar.
3: Nou, dat is het.
1: En
3: het moet ook iets origineels bevatten.
1: Ja.
3: Dat je niet helemaal van tevoren al weet hoe het zal aflopen.
1: Nee,
3: dat vind ik ook niet leuk.
1: Ik vind alleen wel goed, het mag voor mij wel zo zijn... als ik het wel te gek vind. Ja. Hè? Dat je wel denkt van, het is niet origineel. En dat is best wel lastig om hele dagen origineel te zijn.
3: Is ook zo.
1: Maar dan moet het wel goed uitgevoerd zijn. We hebben bijvoorbeeld een Power Vice, bijvoorbeeld. Die band bestaat niet meer, maar 2007, 2008. Mm-hmm. En een paar singles vrijgekomen. Die vind ik ontzettend goed. Mm-hmm. Origineel is het absoluut niet. Maar goed,
3: er zit er iets anders in waardoor je het...
1: Ja. Het raakt je even niet dan toch.
3: En dat mag ook. En, het kan de sound alleen al zijn.
0: Lekkere nummers. Ja. Ja. Medenachtig.
1: Ja. Absoluut.
0: Ja, goed, weet je, kijk, in de tijd dat jij Stampij maakte... was het ook het ontdekken volgens mij heel erg van metal en nieuwe bands. En tegenwoordig is het natuurlijk al heel veel al ontdekt. En
3: zeker.
0: Of men grijpt terug naar vroeger.
1: Ja.
0: Dus het is zoveel breder en groter. Het is moeilijk om daar nog echt iets origineels
1: Maar ik denk dat jij
0: te vinden
1: strenger was dan wij, denk ik.
3: Mm-hmm. Maar jullie draaien ook minder nummers, hè?
1: Nou ja, we hebben wij 2 uur in plaats van 1 uur, dat wel. En bij ons is inderdaad, ik heb 1 programma, dat is alleen maar muziek. Waar ik af en toe wat zeg, tussen nummers door, zeg maar. Maar het draait om de muziek. En dit is bedoeld voor mij, vind ik leuk, om ook een beetje te lullen over de metal.
3: Maar het is ook heerlijk. Ik vind het ook echt leuk om te merken dat ik het heel leuk vind.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Oh, ik heb
0: het door. Leuk, hè?
1: Heel warm gevoel bij. Hartstikke mooi. Nee, het is leuk om te horen. Jij had ook een Scandinavische special, heb jij gehad in Stampij.
3: Oh, kan maar zo.
1: Ja. En wie staat me dan nog bij? Ik heb een keer lang geleden dat ik hier een stukje van geluisterd. En er komen ook heel veel bands voorbij. Ik denk van, wauw, dat je draait wel bijzondere dingen.
3: Ja, ik kreeg ook heel veel obscuurs toegespeeld. Hè, van Metal Mike bijvoorbeeld en van andere mensen. En je komt natuurlijk, dat zullen jullie ook merken... je komt steeds meer in die wereld
0: komen.
3: En je weet precies, je hebt een soort antennes voor...
0: Je krijgt zoveel binnen, dat is niet allemaal te draaien gewoon.
3: Nee,
0: ja.
3: Klopt.
0: Ja.
1: Ja, Meta Marks natuurlijk wel belangrijk zijn geweest. Hoe belangrijk was hij voor de nummers die hij heeft aangereikt? Zorgde hij voor de helft van de aanwas? Of,
3: Nee, dat ook niet. Nee, maar hij was wel. Ja, hij wist natuurlijk veel ervan.
1: Ja, hij zat natuurlijk middenin met de aardschok. Ja. Ja. Dus dat verbaast me natuurlijk niet. Ik heb een nummer die ik geweldig vind. Die ook, denk ik, zo in stapij. Als ze strak zijn, dat weet ik even niet. Mm-hmm. En als ze hard zijn, weet ik ook helemaal niet zeker. Maar ik vind het echt geweldig. Een Zweedse band, Hiroshima. Niet echt, klinkt niet heel erg Zweeds. Zijn ze toch wel. Met het nummer Soldier of the World. En ik vind het echt, ja, echt een stapij. Een stampijtrek.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ja.

0: maken. Je zat gewoon mee te neurien, hoorde ik wel.
1: Oh.
0: Ja, echt waar. Ik hoorde het gewoon.
2: Op de solo.
0: Ja, het is toch heerlijk?
3: Ja, heel fijn. Ja,
0: ja, dit is echt wat
2: leuk
0: mij betreft...
2: Die solo's, hè?
3: Het is ook heel leuk om naar jou te kijken als jij hier naar luistert.
0: Ja,
3: je ziet er heel gelukkig uit.
0: Ja,
2: wordt er wel blij, hè?
0: Ik vind het zo geweldig.
2: Dit is muziektherapie voor Ernst.
3: Ja.
0: Nou,
3: ja.
0: Misschien ook wel inderdaad. Ja. Ja. Dit is heel gelukzaligmakend.
2: Maar die naam begrijp ik nu ook wel met die bom erachter.
0: Ja, dat is ook...
2: Hiroshima.
0: Ja, daar hebben ze echt goed over nagedacht.
2: Het logo is ook een beetje Japans geschreven, zie je.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, het heeft inderdaad een hele Japanse touch. Maar
2: ze wilden vast in Japan spelen.
0: Ze zien er wel ontzettend Zweeds uit.
2: Ja, ze zien er wel heel Zweeds uit. Dat
0: wat
2: wel.
0: Dat betreft, waarom die naam? I don't know. Maar vet nummer is het. Alfred Lagarde heeft het al een beetje over gehad. Had jij contact met hem?
3: Ja, we kwamen elkaar gewoon tegen.
0: Natuurlijk in Hilversum natuurlijk. Zit je ook in hetzelfde gebouw?
3: Ja.
0: Alleen hij de dinsdag, je hebt de woensdag.
3: Ja, we kwamen elkaar dan op andere momenten tegen. En ook toen White Honey, toen de LP uit was, gingen we die bij hem presenteren.
0: Oh ja?
1: Oh, nice.
3: En toen zei hij, je hebt je huiswerk goed gedaan.
0: Oh, dat zei hij, ja? Oh, wauw. Nou, dat is een mooi compliment.
3: Ja, ik vond het geweldig.
0: Maar wat vond jij van Alfred?
3: Ja, zoals ik hem heb ontmoet, ontzettend aardig, vriendelijke, leuke kerel.
0: Ja.
3: En heeft toch wat neergezet?
2: Ja, absoluut.
3: Nou, ik bedoel, respect.
0: Ik wou zeggen,
2: absoluut.
3: Respect voor hem, ja.
0: Hij is toch wel ongeveer, hij is denk ik de eerste die rockmuziek...
3: Pionier.
0: Precies, de aandacht gaf op de ether. En wat dat betreft, classic kan je toch wel
3: vroeg,
0: zeggen.
3: Te vroeg overleden, maar ja, daar gaan we niet over.
0: Veel te vroeg inderdaad, mee eens. Er was iemand gruwelijk verliefd op je, hè?
3: Oh?
0: Ja. Wist je dat niet?
3: Nou ja,
0: ja, echt waar.
3: Het gebeurt er wel eens vaker natuurlijk, maar dus ik ben benieuwd.
0: Ja.
2: Rick, heb je er een naam bij?
0: Rick, heb jij wil je het bekennen? Nee hoor,
2: nou, gebruik dan maar.
0: Maar je had natuurlijk allemaal bands in de studio, lijkt mij.
3: Mm-hmm.
0: En traden ze ook op daar? Was het alleen een interview? En dan draaide je een
3: iets van, dat was het. Ja.
0: Oké.
3: Er was niet gelegenheid om echt te spelen.
0: Nou, er is dus een band die dus, de gitarist, die was ontzettend verliefd op jou. En die heeft ook een gedicht gemaakt. Mm-hmm. Never known a girl like you. Ja. Everything you say or do. 6 minutes you're a dream. Now you say you're leaving me. Dat is een beetje zielig.
2: Ja.
0: Dat is wel... I want it all I need. All I do is wait a week.
2: Okay.
0: Dat is niet zo lang. Een week wachten, denk ik dan.
2: Elke week. Makkelijk, hè?
0: You know she look so fine. All I want to do is make her mine. Dat is wel prachtig.
3: Dat is wel fantastisch.
1: Wat een poëet, zeg.
0: Nou, dit had zo met een candlelight muziekje eigenlijk eronder gehouden.
2: Ja, dat had je kunnen. Ja. Maar wie?
0: Achteraf kan ik erin monteren nog.
3: Maar wie was het?
0: Ja, dit was dan een stukje uit een nummer. Je hebt een eigen nummer. Haneka.
3: Oh, dat is die Engelse band. Ja,
0: Bitches Sin. Bitches Sin.
3: Nou, dat zal je toch gebeuren, jongens.
2: Zo.
0: Ian of Peter, is niet helemaal duidelijk wie Hanneke. Van de twee. Die heeft Hanneke geschreven inderdaad, ja.
3: Ja.
0: Speciaal voor jou een nummer.
3: Nou.
0: Hoe vereerd...
1: Een ode heel, aan jou, zeg maar. Ja, echt wauw.
3: Dat nummer heb ik ook vaak gedraaid.
0: Ja, dat zal wel.
3: Gewoon nog even opscheppen. Natuurlijk.
0: Elke keer als jij het programma startte, dat werd een jingle.
3: Daar kom ik weer.
0: Maar kan je nog herinneren dat hij in de studio... Of aan de telefoon of whatever, ik weet niet hoe dat ging.
3: Telefoon.
0: Aan de telefoon had je hem. Mij was helemaal idolaat van je.
3: Ja.
0: Wist je dat op dat moment ook?
3: Of wou die heel graag dat ik het liedje draaide?
0: dat zou ook kunnen natuurlijk. Ook, Hanneke. Zo,
1: ook een manier om te pluggen.
0: Dit is inderdaad dan wel weer... Ik weet het is heel moois voor me.
3: Nee,
0: maar
3: het is,
0: zo
3: het
0: kan
3: is
0: het
3: mooi.
0: Ook zijn.
3: Ja.
0: Natuurlijk.
3: Enige belangen waren er natuurlijk. En het lukte.
0: Hij zegt erbij, en dat is niet uit het nummer... maar wat ik in een interview heeft aangegeven... I met Hanneke Kappen 2 or 3 times.
3: Oh.
0: En wanted to be her boyfriend.
3: Nee, maar dit gaat verder dan alleen maar belangen.
0: Ja, but she was already seeing someone.
3: Ja,
0: I really liked her and her show.
3: Ah, dat is toch leuk.
0: Het is toch prachtig,
3: dus ze zijn langs geweest, maar ik weet het niet meer precies.
0: Ja.
3: En sadly,
0: I've lost contact with Metal Mike en Hanneke.
3: Oh,
0: but I wish them well.
3: Nou.
0: En dat stond bij 2004, zo weer even geleden.
2: En hier is hij!
0: Ja, dat
2: komt hij aan. Bij de gasten.
0: Zijn we erop te brengen? Leuk! Ja, ga iets moois maken. Maar goed, ik zou me wel een beetje ongemakkelijk voelen.
3: Ja?
0: Ja, ik denk het wel. Wees een nummer voor jou.
3: Nou ja, ik hoopte dat je, toen, ik hoorde wel dat het bestond. En ik dacht, ik hoop in godsnaam dat het een beetje een goed liedje is. Anders kan ik het niet draaien.
0: Ja, dat is een beetje jammer. Maar goed, ze maakt ook dat album. Predator heet het album. Stond ook het nummer als bonustrack Aardschok.
3: Nou, zie.
0: Dus wat dat betreft is het ook alweer... Je bent niet alleen.
3: Nee.
0: Er is ook ontzettend op Mike.
3: Ja. Dat komt
0: heb ik ook een mooi gedicht voor. Ian over Mike. Ja, dat was helemaal verliefd op Mike. We gaan even draaien. Hanneke. Of Hanneke is het eigenlijk van Bitches in. Zijn jullie er klaar voor?
2: Ja, ik wil het heel graag horen.

0: We zitten hier met Hanneke Kappen, maar eerst een
1: de door galop?
0: Het galopje heen werken.
1: Bereid je maar voor.
0: Ja, ja, ja.
1: Want what you hear is what you get. No bullshit, just in your face metal-fueled rock.
0: Oh, wow.
1: Dat zegt deze band tenminste over zichzelf.
0: Oké. Okay.
1: Blind Justice is de band, opgestart in 1989 als een schoolband uit Gouden. En jij draaide dit vorige week in de quiz.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Toen dacht ik, hey, een galop. Ik ga het mezelf lekker makkelijk maken.
0: Dat
1: ik
0: heb je gedaan.
1: Ik pak deze gewoon naar de volgende show mee. Dus dat heb ik gedaan.
0: Je hebt er nog twee opgeschreven, zag ik.
1: Ja, dus, ik heb nog wel meer dus tips uit de quiz ook opgeschreven.
0: Heel goed. Heel goed.
1: Drie LP's, vier EP's had de band gemaakt. Toch wel redelijk productief. De laatste EP kwam uit 2017. En het lijkt erop dat de band nog steeds actief is. Op Facebook zag ik tenminste nog wel een hele recente post staan met live footage.
0: Oké. Okay.
1: Dus Attila Sawo op vocals, gitaar en bas. Tenminste, dat heeft hij binnen deze band allemaal gedaan. Nog steeds originele bandlid. Mm. En ex-Howard Child. Dus dat viel me ook nog wel even op.
0: Oh.
1: Mocht je de band willen opzoeken, let dan op. Want er zijn wel meer bands met deze naam die totaal anders klinken dan deze Blind Justice. Op YouTube zoek je dan op 6 Lint 7 Ustis. Heb je hem?
0: Nee, dat is kansloos.
1: 6 Lint 7 Ustis. Nou, okay. Zoek maar lekker op. Blind Justice met Why van het album Hurt uit 1996. En het galopje hoor je vrijwel direct, Ernst. Hoef je niet meer te vragen.
0: Mooi, ga gelijk op luisteren.

0: Ja. In het midden waren we even verrast.
1: Ja, die...
0: Gaan we het blokfluit?
1: Een soort Casio-achtig keyboard.
0: Een soort Casio-keyboardje of zo.
1: Die was even opvallend inderdaad, ja. Maar
0: zat een glopje.
2: Lekker liedje.
1: Ja, zat een glopje, precies, ja.
0: Zo gaat het, daar gaat het.
1: Welke band was jouw favoriet eigenlijk in die tijd?
2: In die tijd?
1: Ja. Wat draaide je met heel veel plezier in stampijder? Ja, dat vind ik toch altijd tof en vet.
2: Ja, ik vond Gary Moore heel geweldig. Ook de band waar hij... De band nu die naam even kwijt. Dat zat in zo'n band.
0: Hij heeft ook Tin Lizzy gezeten.
2: Ja, het is allemaal een beetje die hoek vond ik heel erg fijn.
0: Solo-platen.
2: Ja.
0: Geweldig.
2: Ja.
0: Fantastische gitarist.
2: Ja. En er waren vast meer nummers, die komt nou zo bij mij op.
1: Maar ja. En je had ook een soort van jodel erin zitten. Hè? Dat is een beetje de gimmick in de show. Wat was die jodel?
2: Nou, dat was Gerard Weissmuller. Dat was een gast die kwam dan in de studio. Maar in het echt was dat Gerard Druiven, mijn man. En die speelde vol liefde Gerard. Dat is het mooie van radio. Hè?
1: Dus, niemand niet weet.
2: Er kwam die jodelen. Omdat kwam die speciaal uit Oostenrijk over om bij ons te jodelen.
1: Ja. En dat kan toch vaak voor in...
2: Met enige regelmaat en in de laatste uitzending van Stampij liep
1: was hij niet meer te stoppen.
2: Helemaal de spuigaten uit.
1: Ja.
2: Dan uit ik mij ook liefdevol over zijn borstkas. Omdat ik wel de zoon van Johnny Weissmuller was.
1: Ja, de Tarzan meneer.
2: Ja.
1: Maar uiteindelijk was het je man. Maar was het toen, neem ik aan, nog je partner en niet direct...
2: Mijn verkering.
1: Je verkering. Ja. Nou, is toch leuk?
0: Ja, leuk.
1: Dat raast toch een beetje ontfrutseld nu, toch?
2: Ja. Gerard Weissmuller.
0: Wie zat daar?
1: Toch helemaal geen Oostenrijker. Ja, is toch wel lekker. Is er ook nog een ontmoeting geweest in die tijd van Stampij? Of misschien kunt wel breder trekken.
2: Mm-hmm.
1: Je hebt ook al in andere programma's gedaan. Je hebt ook voor heel veel beroemde mensen ook ontmoet.
2: Ja, rijden.
1: Ja, ja, maar niet zozeer met Stampij. Maar
2: dat is vooral met Je Ziet Maar.
1: Je Ziet Maar, hè?
2: Ja.
1: Want wie heb je daar al zoal ontmoet?
2: Nou ja, Tina Turner bijvoorbeeld heb ik een interview mee gedaan. En Sting, of de hele police was dat. En nog veel meer.
1: En dat was op tv, geloof
2: dat
1: ik,
2: hè? Dat was voor televisie, ja. Voor Je Ziet Maar was altijd een klein stukje interview. Ja, hartstikke mooie ervaringen natuurlijk.
1: En dat zal niet telefonisch zijn geweest,
2: nee,
1: denk ik, dan voor tv.
2: Nee, erheen.
1: Dus je zat bij Tina op de schoot?
2: Gewoon samen, ja. Want tevoren kreeg ik te horen, je mag het niet over de ex hebben.
0: Nee. Nou ja.
1: Oh ja, dat was gelijk al een...
2: Er waren een paar restricties, maar...
1: Ja, nou, dat zal inderdaad, ja. Dat wil ze nooit over hebben.
2: Nee. Ja, omdat... mooie ontmoetingen. Ja.
1: Ja, zit dan er iets bijzonders tussen? Dat je denkt van, ja, dat is wel...
2: Ja, nou ja, deze vond ik sowieso om op reis te gaan en dan mensen te ontmoeten. Of om mee te maken hoe je in zo'n rij van journalisten moest wachten tot de beroemdheid zover was. En dan mocht je even 10 minuten of een kwartier...
1: Op audiëntie komen.
2: Ja.
1: Is er nog een uitzending geweest die je wel heel erg bij staat? De laatste waarschijnlijk?
2: Dat was ontzettend leuk, ja. Een hysterische uitzending.
1: Want dat was live, deed u dat?
2: Alles was live en de studio zit vol. Ja, moet je best terugluisteren. Dat is erg grappig, hoor.
1: Ja, hij is inderdaad te beluisteren inderdaad op YouTube. Nou, YouTube wist het geloof ik niet. Maar hij is dan terug te vinden inderdaad, ja. Wat zijn er van bij van die laatste uitzending? En hoe pijnlijk was dat voor jou?
2: Dat was niet pijnlijk, voor mij, nee.
1: Oké. Okay.
2: Nee, want ik had heel veel plezier aan beleefd om het te doen. En het was tijd om te stoppen. We waren al naar de avond verhuisd. En ik was ook met andere dingen bezig gegaan. En toen was het klaar. Maar ik heb wel gehoord van veel mensen die het heel erg vonden dat het stopte. Hè?
1: Ja.
2: Maar goed, nu zijn jullie er.
0: Ja, jaren later.
1: 40 jaar later, ja, inderdaad. Ze kunnen onze troost bij ons alweer vinden. Daar heb je gelijk, inderdaad, ja.
2: Wat ik leuk vind nog, doe natuurlijk heel veel andere dingen ook. Hè. Ik doe dagvoorzitterschappen en ik doe heel veel gespreksleiding of interviews. En ik heb ook heel veel met mensen met autisme te maken.
1: Oh.
2: En ik heb de afgelopen jaren zo'n 100 diepte-interviews met mensen met autisme. Dat is iets wat me interesseert. Kwam op mijn pad en ik vond het interessant. En die zijn vaak... Iedereen is weer anders, maar wat vaak voorkomt is prikkelgevoeligheid. Hè? Voor geluid of licht of noem maar op, gevoel zelfs. Maar vreemd genoeg, voor heel veel mensen met autisme is heavy metal rustgevend.
0: Ja?
1: Oh, echt waar?
2: dat is zoiets moois, vind ik.
1: Dan kom je wel veel liefhebbers tegen.
2: En ook die, juist dat die kleren herrie, juist daar worden ze helemaal zen van. En ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja? Jullie ook?
1: Nou, ja, ik denk dat ik zelf een autist ben, denk ik dan.
3: Ja, ik kan me juist voorstellen. Heb je mij
4: ik wil er niet hardop zeggen, Ernst, maar oké. Okay. Ja.
1: Ja. Ik word ook rustig van die muziek. Weet je ook waarom Stampij stopte? Lag het aan jou? Je had geen zin meer? Of was het meer vanuit de KRO over jongens?
2: Nou, het einde was al een beetje ingezet toen we van de middag naar de avond werden gezet. Ik zeg wij en de luisteraars. Ik en de luisteraars en iedereen die eraan meedeed. Dat kalfde toen al een beetje af. En het was gewoon genoeg geweest, ja.
1: Als Stampij nu zou bestaan, zou je het dan anders aanpakken? Of exact hetzelfde?
2: Nou, dan zou ik ook weer nu om me heen kijken. Zoals ik dat toen ook. Dus hier en nu. En wat doet zich voor? En wat vind ik daar te gek aan?
3: Oh ja.
2: Dat zou ik nu ook zo doen. Kijken hoe speelt het nu. En wel eens teruggrijpen natuurlijk. Omdat het, maar vooral wat leeft nu.
3: Ja.
1: Ja. Nou, ik denk dat wij dat ook wel
2: doen.
3: Ja, dat, ik denk hetzelfde. Ook terugkijken. Oude dingen is ook weer superleuk om te draaien. Natuurlijk.
1: Dat zou je bij deze uitzending niet zeggen.
3: Nee, maar normaal heeft hij ook nieuwe releases. Ja. Wat vinden we ervan?
2: Wat
3: leeft er nu?
1: Ja.
3: Maar ook wel teruggrijpen naar het oude. Want ja, het komt wel ergens vandaan.
2: Ja.
3: Dat is toch
1: absoluut
3: uit die 70, 80, die tijd.
2: Dat klopt.
1: Nee, ja. dat
3: is leuk om naar terug te kijken.
2: Wat ik ook interessant vind, is hoeveel soorten heavy. Dat is bijna niet bij te houden.
3: Volgens mij, toen jij Stampij deed, had je één soort heavy metal.
2: Metal.
3: En nu?
1: Ja.
3: Al die subgenres. Het is wel moeilijker geworden.
1: Ja, nee, absoluut. Absoluut.
2: Er ook love metal?
3: Love metal.
1: Love metal. Oh, mooi.
2: Goed, nou,
3: bij deze.
1: Bij deze bestaat het, Hanneke. Een goed idee, man. Zullen wij anders even. Ik ga even iets nieuws draaien. Zullen we even kijken wat Hanneke van Walg vindt?
3: Ja.
1: Zullen we het doen?
3: Niet zeggen wat jij ervan vindt. Even kijken wat Hanneke ervan vindt.
2: Walg, de naam is alvast interessant.
1: In Vassenaar, heel fascinerend. Dus zullen we eens even kijken wat
3: Walg. Ja, laat hem even draaien.
1: Hanneke komt hier aan. Ja. Walg. Muziek van nu.

0: geweldig, nou, jongen. Nou. Geweldig, kippenvel.
1: Ja? Ja, ja, je absoluut. Zei het al, hè? Dat het,
0: fantastisch.
2: Zit goed in elkaar, hè?
0: Ja, en met soort bijna klassieke, ja, opera-effecten in de akkoorden en in de opbouw.
1: Ja, dat vind ik sowieso dat de metal dat heel snel naar neigt.
0: Ja, magistraal. Ja. Dat lijkt me heel erg geweldig, ja, om dit live te zien.
2: Ja, ja, dat is heel goed in elkaar gezet.
0: Ik kom in Vera, zie ik. Wanneer?
3: 26 juni.
1: Ja, dat was Walg inderdaad.
3: Release van de nieuwe plaat.
0: Nou, mooi. Goeie tip.
2: Lekker dichtbij.
1: Ja, de band komt ook uit... ik weet niet of ze uit Groningen zijn, maar wel...
3: Uit het noorden van het land.
1: Inderdaad, hier in deze regio komt de band Walg. Tipje van onze kant, inderdaad.
0: Leuk,
1: ja.
0: Heel leuk.
1: We gaan langzamerhand trouwens, denk ik, maar richting afronding van de radioshow. Mm-hmm. Mocht Hanneke nog even zin hebben, dan hebben we nog een quizje met muziek uit stampijen. Ik wil Hanneke misschien nog een paar dingen uit de Nederlandse scene laten horen. Even kijken of ik Hanneke een beetje daarvoor kan prikkelen. Ja. Of ze dat mooi vindt. Nog even de laatste dingen. Als je trouwens terugkijkt op jouw radio- en tv-avonturen. Mm-hmm. Welke vond je het leukst om te doen?
0: Ik heb stampij erg leuk gevonden. Ja, over stampij hoef ik niet meer te hebben. Dat vond ik dus geweldig. Je ziet, maar vond ik ook heel erg leuk om te doen. Er zijn heel veel programma's geweest. Ook daarna minder opvallende dingen die ik leuk vond.
1: Ook bij Teliak heb je voor mij nog iets gemaakt.
0: Ja, ook nog zoiets, ja.
1: Ja.
0: En ik heb daar heel veel van geleerd. Ook in zalen spelen, contact maken met een zaal. Daar heb ik tot op de dag van vandaag gewoon heel veel plezier van. Mm-hmm. Als je met dagvoorzitterschap heb je daar ook mee te maken. Dat stuk vind ik super interessant. Ook als zangeres voor een zaal. Hè?
1: Ja.
0: Omdat je gewoon voelt hoe het is. Dat je gewoon weet hoe het is. En ik denk, als vocalist heb je meer ogen, denk ik, voor de zaal dan als instrumentalist. Ik kijk jou even naar.
2: Ja, dan kijk je ook wel eens op je gitaarhals. Hè?
0: Ja, dat moet ook. Dat kan ook niet anders. Ja. Hè? Maar je bent toch een soort...
2: Maar je zoekt wel de interactie. Ja, uiteraard.
1: Op zo'n podium staan, zeg maar. Ja. Dat zei je toch, als je ook voor zo'n groep staat.
0: Ja.
1: Dat vind je wel een mooie plek.
0: Ja, dat vind ik leuk. En dat betekent vreemd genoeg niet dat ik de hoofdrol hoef te hebben.
1: Nee, dat helemaal niet.
0: Dat ik zorg dat iedereen gek wordt.
1: Ja, nee, dat is ook zo.
0: Het gaat dus, is op die congres hetzelfde. Ik zorg dat mensen met energie en stromend bloed de zaal uitgaan.
1: Ja, precies.
0: Daar gaat het mee om. En daar word je blij van.
1: Ja, absoluut. Je hebt hier een prachtig notitieboekje liggen. Ja. Met allemaal notities erin.
0: Ik zal even kijken of ik kan.
1: Ja, er zit nog iets tussen. Ik denk van, hey, dat moeten we nog eventjes... wat leuk dat iemand notities maakt.
0: Ja, ik dacht, van het autisme verband met de rustgevende... Dat had ik opgeschreven. Even zeggen.
1: Ja, nee, dat doe je goed.
0: Ja.
1: Misschien er nog iets tussen staat. Ik denk, hey,
0: kijken
1: dat,
0: er nog eventjes wat bij staat, hoor.
1: Nou, anders doen we...
0: Oh ja, de stress system, wat wij nu gaan draaien.
1: Die gaan we nu draaien, ja,
0: dat
1: zeker.
0: Dat moet ik even zeggen, dat die spelen hier ook in Vera vaak, in het noorden vaak. En het is een geweldige band. Ze vinden zelf niet dat ze zuiver metal spelen. Meer, mm-hmm, meer punkachtig, maar ik klinkt heel erg metalachtig. De teksten zijn een beetje, misschien iets idealistischer als over het algemeen in heavy metal. En ze spelen samen met Front Sector. Dat is een geweldige punkband hier uit Groningen. Gaan ze op tournee naar Finland binnenkort. Dat wou ik ook even zeggen.
1: Oh, interessant. En dit zijn weer dames... Die dit...
0: Het is een zangeres.
1: Ervoor.
0: En het is een hele goede band. En zij is ook echt heel leuk. Eva heet ze.
1: Oké.
0: Niks, geen jarretels en dat soort dingen. Ze staat er gewoon lekker te schreeuwen.
1: Juist, helemaal goed. Jarretels mag ook, maar dit gaat echt om de muziek in dit geval.
0: En de boodschap.
1: Kijk.
0: Doe wat, zegt ze.
1: Nou, voor de luisteraar die nog zin heeft... schakel over naar de podcast variant de XL. Dan gaan we heel even met...
2: door.
1: Hanneke gaan we verder babbelen. Maar voor de radio is het nu klaar. Dank voor het luisteren. En ik zou zeggen, volgende week zetten we weer aan. En weer een volgende gast.
2: Yes.
1: En wie dat is, dat ga je volgende week dan weer horen. Of hou de socials in de gaten, dan heb je het iets eerder.
2: Dat kan ook.
1: Dankjewel Hanneke, dat we hier mochten zijn. In dit prachtige Vera, dit pand.
0: En, dat is leuk, hè? Ja, geweldig.
1: Heb je ervan
0: genoten?
1: Een beetje, precies. Heb je er geen spijt van dat Riksel aanhoudend...
2: Je blijft doordrammen.
1: Ja. En uiteindelijk zit je
0: hier.
1: Op
0: het moment als ik ja zeg, dan gaan we ervoor.
2: Ja, hartstikke goed. Heel fijn, gelukkig.
1: Ja, echt hartstikke leuk. Je er was, Hanneke. En dan gaan we nu even afscheid nemen met Stress System of Stress Systeem. Is het denk ik dat moet zijn. Want het nummer is heet Doe Wat. Dus dan zit
0: het
1: wel. En
0: het geluid zegt genoeg waar je wat aan moet doen op dit moment.
1: Kijk, nou, heel goed. We gaan even luisteren. Komt u aan, jongens. Hey. En dank voor het luisteren.
2: Doei, tot volgende week. Hey.

0: Jungs. Kink.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit.

0: In van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
9: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
10: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: 27 juni helemaal uit je plaat gaan met The Offspring, Papa Roach, All Time Low, Pennywise en heel veel meer. Maybe it's not
1: my weekend. Wil je er naartoe? Stuur dan nu een bericht met de Kink app met daarin Jera On Air en maak kans op tickets. Kink.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First. Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
11: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
10: Die andere stuiterbal daar.
11: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je

that I have is the attitudes that are created.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Alles.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Ben.

0: Let's figure it out.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
1: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Ben je nou een politieke discussie aan het winnen?
8: Weet je, rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
9: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
7: Of een goede collega aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
10: King. Distortion.

0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Dag liefie, mama houdt van jou.
4: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
5: Zin in een koffietje?
3: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse hoeven yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse hoeven volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
10: Albert Heijn. Welkom. Dit is Kink Distortion.

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

0: Bank. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
4: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen?
5: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
6: Dat is beter dan zo egoïstisch.
4: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: King.
8: You gotta recognize
7: Distortion.